0: Nacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

love.

0: Ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Gate.

trying to think of the right thing to say.

0: Nacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slinge of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Philippe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En vertraging op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Bemmel en Nijmegen 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden er geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slingen of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Door de vakanties in Nederland is op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel enkele files, om te beginnen de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is 5 minuten. Meer oponthoud heb je nog op de A22 van Beverwijk naar Velsen. Voor Beverwijk 3 kilometer en de vertraging is 20 minuten. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ja, een per ongeluk abrupt einde was dit aan Corwin Isalwa. Zo, hoe spreek je dit uit?
1: Geen idee.
0: Wacht, ik ga het nog een keer proberen. Corwin Isalwa. Ja, jeugd en jeugd en bevrijding is denk ik de goede tekst. Ja, dat denk ik. Nou, dat is allemaal hartstikke leuk. Lieve Daan.
1: Ja.
0: Het is tijd voor rare dingen uit het nieuws.
1: Ja, en ik heb weer wat gezien.
0: Vertel mij alles.
1: Ja, want er zijn dus bijna 100 zwarte neusschapen in Zwitserland omgekopen door een blikseminslag.
0: We beginnen even bij het uitleggen wat het fenomeen zwarte neusschaap is.
1: Nou, dat is een schaap met een zwarte neus.
0: Nee,
1: bij deze schaap is dus zijn volledige gezicht en oren zwart. En vaak zijn schapen juist wit of grijs. Dus daarom heet ze de zwarte neusschapen.
0: Want het is uitermate bijzonder.
1: Ja, en in Zwitserland zijn dus eerder deze week 97 omgekomen tijdens een heftige onweersbui. En de dieren werden in de omheining getroffen door een blikseminslag. Ja, en de,
0: maar dat zijn er echt. Maar wat een enorme knal moet dat geweest zijn?
1: Ja,
0: dat
1: is echt
0: veel.
1: Een oerknal.
0: Wauw.
1: Ja, want er waren ook nog 80 schapen die de blikseminslag wel overleefden. Dus het is eigenlijk meer omgekomen dan overleefd. Maar de karkassen van de dieren zijn per helikopter van de berg afgehaald. Ja, en het was blijkbaar echt noodweer.
0: Wat zielig.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou,
1: zielig,
0: ja, dat vind ik echt heel zielig. Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat ik neem aan dat ze van iemand waren.
1: Ja, ik denk het wel van een boer. Maar het raar is dus, dit is dus donderdagavond gebeurd. In een paar uur tijd werden 26.000 blikseminslagen geregistreerd.
0: Wow.
1: Dat is echt heel veel.
0: Maar klimaatverandering is geen ding hoor, mensen.
1: Nee, ja, en dan, oké, Zwitserland is wel heel groot. Maar het zou misschien niet over heel Zwitserland zo heftig hebben gestormd.
0: Ja.
1: Het zou dan wel echt, dan zou er wel veel meer aan de hand geweest zijn.
0: Wauw.
1: Maar ja, als je bovenop een berg staat, maar ik vraag me dan af. Ik denk dat er gewoon een boom is getroffen, want ik kan er niks over vinden. En dat gewoon zo'n enorme knal is geweest.
0: Mm-hmm.
1: Dat niet helemaal lekker ging.
0: Nee, dat snap ik. Ah, arme schaapjes.
1: Ja.
0: Nou ja. Er is iemand die daar helemaal geen last van heeft van schapenverlies. Of zij heeft namelijk het idee, this is the life.
1: Ja.
0: Amy McDonald. Nou, zij gaat ons langzaam richting het verkeer loodsen. Zullen we alvast een gokje wagen?
1: Ik denk heel veel.
0: Jij denkt heel veel? Ik denk heel weinig. Ik zeg onder de 50 en jij zegt?
1: Boven de 75.
0: Boven de 75. Nou, daar doen we het voor, joh.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Door de vakanties in alle regio's is er op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel twee korte files wel te verstaan. De A20 om te beginnen, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A50 Zwolle richting Arnhem voor Apeldoorn 10 minuten oponthoud met 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Je hoorde Beautiful Soul van Jesse McCartney en wij waren ervan overtuigd dat het iemand anders was.
1: Ja, dat er zo kunnen zijn.
0: Wij dachten, dit is Pink. Ja. Heeft Pink een nieuw liedje?
1: Alleen wat minder hoog.
0: Ja, zij heeft af en toe een...
1: Ja, nou, maar deze,
0: dit is Pink als ze op een luie zondag lekker in de loungebank hangt en toch een liedje voor zich uitneuriet.
1: Ja.
0: Maar ja, niemand kan natuurlijk tippen aan Pink.
1: Nee.
0: Dat is natuurlijk ook wel weer zo.
1: Dat is feit.
0: Het is tijd voor de originele, over originele gesproken. Want de echte originele zou dan in dit geval Pink geweest zijn.
1: Ja.
0: Maar we gaan het hebben over een hele andere plaat. We hebben een plaat gekozen waar heel veel mensen covers van kennen. In verschillende varianten. Want wat was het toch een feestelijk nummer. En de titel van het nummer is... Viva
1: Las Vegas.
0: Woehoe!
1: Ja, er zijn er zoveel van... Dat ik denk dat ook heel veel mensen nou eigenlijk niet weten van wie is nou eigenlijk...
0: Ik moet je heel eerlijk zeggen, volgens mij ken ik zelfs een Lee Towers versie hiervan.
1: Ja, het is ook wel weer echt een heel erg veel
0: covered nummer.
1: Ik denk dat dit alleen niet zoveel gesampled is gelukkig.
0: En volgens mij ook, hoe heet het, ZZ Top?
1: Ja, ook inderdaad, dat eind jaren 90.
0: Ja. Nou,
1: ja, echt heel veel.
0: Nou, wat een feest.
1: Ja.
0: Maar jij gaat het hebben over het origineel. Dan ga ik het hebben over een bijzondere cover van dit nummer.
1: Ja, want het origineel is dus van Elvis Presley. Om precies te zijn uit 1964. Dat is echt heel lang geleden.
0: Ja, het is zelfs zo lang geleden dat ik er nog niet was. Nou, dan weet je zeker dat het jaar kruik is.
1: Ja, want hij werd opgenomen in juli 1963. Ter promotie van een gelijknamige muzikale comedyfilm waar Elvis in speelde.
0: Ja, die mag dan natuurlijk altijd zo gezellig een, hoe noem je dat? Een soort promoliedje maken.
1: Ja.
0: Een beetje de Shakira van zijn tijd was die.
1: Ja,
0: en nou krijg ik klappen van de Elvis-fans, jongens.
1: Maar toen waren het ook nog echt nummers en niet precies soundtracks. Ook is de soundtrack, je hoort wel, denk ik, verschil.
0: Ja.
1: Nu is het echt, je hoort gelijk, oh, dit is voor een film. Maar ja, het origineel heeft een opzweept... koortsachtig ritme met een Latijnse Amerikaanse invloed. Het geeft een beetje een nacht in La Vegas vibe, vind ik.
0: Nou,
1: het is niet een overdag nummer.
0: Het is wel 's avonds lichten langs de strip. Alles moet glitter.
1: Maar het nummer werd dus ook heel erg slecht in het begin gedraaid. Want hij kwam maar op plek 29 op de Billboard.
0: Ja, dat is voor Elvis bijzonder laag.
1: Maar dat komt dus doordat het op de B-kant staat van What I Said.
0: Mm.
1: Ja, dus B-kantjes werden gewoon minder gedraaid.
0: Ja, en daar hebben wij trouwens een heel programma over. Wil ik meteen even een mooi haakje maken.
1: Ja.
0: B-sides van Helene.
1: Ja.
0: Die heeft het over de briljante B-kantjes van verschillende platen. Is op. Ik ga even meteen even kijken wanneer de eerstvolgende is. Als we er dan toch zijn, kunnen we het daar goed over hebben. Ja. En ik weet zeker dat deze ook wel een keertje voorbij gaat komen.
1: Dan geef ik ondertussen nog een feitje.
0: Ja, dan geef jij even een feitje. Ja.
1: Want dit nummer is dus officieel het volkslied van Las Vegas.
0: Ach, het is dat snap ik
1: dat
0: ook.
1: Wist
0: dat
1: ik dus
0: kon ook niet anders.
1: Maar het is gewoon het volkslied. Ik denk dat ik nog nooit zo'n vrolijk volkslied heb gehoord.
0: Viva Las Vegas.
1: Ja.
0: Ik vind het helemaal leuk. Ja, B-sides met Helene over de B-kantjes en de B-kant van de muziekindustrie is aanstaande zondag om 10:00 te beluisteren bij ons op Girl Power Radio.
1: Yes.
0: Het is absoluut een aanrader. Want zij heeft dat programma eigenlijk in het leven geroepen. Omdat er dus heel vaak B-kantjes zijn die fantastisch zijn. Nou, getuige dit nummer.
1: Ja.
0: Ja, en dan ga ik je meenemen naar een beetje een tegenbeweging. Het zal je weer eens niet verbazen.
1: Ja.
0: Want het nummer Viva Las Vegas is gecoverd door, zoals ik al zei, Lee Towers. Wie hadden we nog meer? De ZZ Top. Volgens mij, Los Lobos hebben het zelfs gedaan.
1: Ja, het is echt
0: Viva Las Vegas. Maar goed, er is ook een punkbandje geweest die heeft geprobeerd, of heeft geprobeerd, die het gewoon heeft gecoverd. Dat waren de, want ongelooflijk sympathieke levelende naam, de Dead Kennedys.
1: Ja.
0: Ja, in 1980 was het de 14e en laatste track op hun legendarische debuutalbum Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Oftewel, als jij een rottende vieze punker was, dan was dit een soort vitamineboostje voor je. Zo moet je dat zien.
1: Ja.
0: En zij hebben dus het nummer gecoverd. Ja, eigenlijk. Het behield wel de melodie en het hoge tempo. Want nou ja, dat hoge tempo dat ja. is ook best wel punk. Dat wist Elvis zelf natuurlijk niet, maar dat nee. is wel zo. En ze voegde er wel een dosis typische Dead Kennedys ja, cynisme en sarcasme aan toe. En dat hoor je een beetje aan hoe ze het zingen.
1: Ja, ik vind het wel een lekker nummer.
0: Zeker.
1: Vooral voor het begin punk van 1980 is het nog niet heel...
0: Is het
1: heel...
0: nog best wel mild. Het is ja. niet heel schreeuwerig en ellendig.
1: Nee.
0: In plaats van een eerbetoon aan de glitter en glamour... fungeert het eigenlijk als een soort spottende satire op nou ja, dat hele verhaal. En frontman van de Dead Kennedys, Jello Biafra... die paste de originele songteksten hier en daar een beetje aan... En wilde zo eigenlijk de duistere en oppervlakkige kant van Las Vegas benadrukken.
1: Ja.
0: Waar Elvis zingt over het verliezen van geld, voegde Biafra verwijzingen toe naar drugs zoals cocaine en amfetamine en de manische sfeer van de gokstad.
1: Ja.
0: Het is in de punkscene echt wel een iconisch nummer geworden. Maar werd ook buiten die wereld bekend. En de versie is ook te horen tijdens de aflevering van de film Fear and Loathing in Las Vegas uit 1998.
1: Wow.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat snap ik. Want dat gaat alleen maar over een drug-induced ja. Weekend in Las Vegas. Ja, dan is natuurlijk nu het grote dilemma aangeland. Gaan wij luisteren naar de originele? Of gaan wij jullie allemaal uit je bed raggen met punk van de Dead Kennedys?
1: Nou, ik denk dat we vandaag heel lief zijn. En dat we gewoon lekker het origineel gaan draaien. En dat jullie ander nog een keer te goed krijgen op een wat beter tijdstip ervoor.
0: Ik verwijs jullie daarvoor naar de eerstvolgende aflevering van Avonturen. Dat oh, ja. zal zijn de derde vrijdag van augustus. Dan gaan we er lekker punk. Want je weet het, Deborah houdt van punk. En sowieso, als zij een muziekstijl herkent, is het altijd punk.
1: Ja.
0: Maar we gaan nu even terug in de tijd met oma Elvis.

0: is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Nou, ik heb wat voor je, meid.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ja, dit is er wel eentje waarvan ik dacht, ja, dit heb ik ooit op school geleerd.
2: Ja.
1: Maar voor jou was die...
2: Ik vind dit heel raar.
1: Oké, ik ga even onze luisteraars meenemen. Tijdens onze zomer, althans nu dus, staat de aarde juist verder van de zon af dan in de winter. En het warme weer komt dus door de kanteling van de aarde. Brand maar los, Daniek. Wat vind je hier daaraan?
2: Nou, hoe kan het nou warm zijn als de zon verder weg staat? Want je denkt, en waarom heb ik sneeuw als de zon dichtbij staat? Ik snap dat niet, want ja, ik neem aan dat warmte niet zoveel vertraging heeft om door te komen.
1: Ja, nee, oké, ik snap wat je bedoelt.
2: En ik wist het echt serieus.
1: Maar je moet je voorstellen dat de aarde, let op hè... Je hebt een zon. Mijn hoofd is de zon.
2: Ja, ja, ja. En daaromheen
1: hier heb ik een bolletje aarde.
2: Ja.
1: Bolletje aarde staat niet recht, bolletje aarde staat zo.
2: Ja.
1: Dus als die ook nog om zijn as en dan om mijn hoofd heen gaat draaien. Oh, ik zie dit. Oh, dit gezicht van jou is fantastisch. Ja. Weet je wat wij straks gaan doen? Dan gaan we met een appel en een mandarijn. Ga ik je laten zien.
2: Ja, want ik weet, want hij draait om zijn eigen as en om de zon. Maar ik snap niet.
1: Hoe verder weg warmer kan zijn dan dichterbij.
2: Want wat heeft dan de kanteling ermee te maken?
1: De schaduwzijde. Of de niet-schaduwzijde. Ja?
2: Wauw.
1: Paloep.
2: Ja, als je het zo zegt, ja, dan...
1: ik moet... ja, nee, dit is...
2: Maar is het dan ook daarom in andere landen, als het daar dus zomer is en hier winter, daarom ook zoveel warmer dan dat het hier zomer is?
1: Exactly. En dan heeft het ook nog eens te maken met de evenaar, dus waar dat ongeveer... Oh, kijk. Ja, jarenlang educatie down the drain in twee zinnen.
2: Ik weet hoe heet het ook weer? De Noord-Zuidpool en zo.
1: Ja.
2: Dat heeft geen warmte, omdat hij dus naar gekanteld staat, die eigenlijk nooit zon heeft.
1: Ja.
2: Ja, dat wist ik dan weer wel, maar het kwartje is gewoon nooit gevallen.
1: Kortje.
2: Ik hoor hem ineens zo klinken.
1: Oh, wacht even. Volgens mij heb ik dat zelfs. Ik heb het geluid wat jouw hoofd maakt.
2: Oh, fijn.
1: Ja, wacht. Dit gaan we even opzoeken.
2: Ik ben hier heel benieuwd. Ik ga jullie alvast vertellen, want hierna gaan we nog wat muziek draaien. En
1: zeker.
2: Naar het verkeer en nieuws. En dan hebben we nog heel veel leuke dingen voor jullie. Maar ook de nieuwe kanshebber voor de powerplaat.
1: Ja, precies. We openen straks natuurlijk het nieuwe uur na het journaal en de files met de powerplaat van deze week.
2: Ja.
1: Die is door jullie vorige week naar de nummer 1 gestemd. En dat betekent dat je nu weer opnieuw kunt stemmen. Maar waarop?
2: Dat hoor je straks.
1: Dat hoor je straks. Ik ga nu voor alle luisteraars het geluid van Daniek, die begrijpt hoe het zit met de aarde.
2: Wauw. Ja.
1: Ja, en over...
2: Misschien ben ik niet de enige. Hè?
1: Dat weet ik zeker dat je niet de enige bent. Of het nou warmer is of kouder is, je hoeft je kleren niet uit. Dat vond Jermaine Stewart ook al en die zingt daarover. Daarna is er journaal, de situatie op de weg en de powerplaats van deze week. Lekker hoor.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wijchen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield een verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden er geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slingen of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is van een ochtendspits op dit moment geen sprake. Er staan er slechts een paar korte files. Om te beginnen de A20 Goud richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dezelfde A20, maar dan voor Delfshaven ook nog eens 4 kilometer file met nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Love you, baby.
1: Ja. Ja, ik kan het niet.
2: Oh my. Sowieso kondig ik er gisteren ook aan, vorige week ook aan, toen ik Hugo de winnaars bekend maakte. Oh nee, het is bij Justin. Zei ik ook, Rea zou zeggen, my.
1: Ja, nee, dit is helemaal waar. Nou, laten we dit snel vergeten. Ja. We gaan door naar de drie kanshebbers voor deze week. Even voor de argeloze luisteraar. Hoe werkt dit? We hebben drie fantastische nummers voor je uitgekozen. Uit die drie mag jij kiezen. Jij mag stemmen op de plaat waarvan jij denkt, nou, daar wil ik volgende week extra vaak mee wakker worden. Extra vaak mee lunchen. Extra vaak mee, nou, mijn avondtheetje drinken. Want die gaan we namelijk extra veel draaien. En de drie kanshebbers in willekeurige volgorde zijn A Jester's Brain van Unstable Road. Rosie, I Wonder van Sonnery James en Ryan Marciano en een heleboel andere mensen. En In My Victorious Secret van Flower of Love. Lieve Danique.
2: Ja.
1: Welke wil jij vandaag als eerste behandelen?
2: Nou, ik vind dit dus eigenlijk een beetje een irritant nummer. Dus ik wil er mee beginnen.
1: Dus, ja, nee, want dan bewaar je het lekkerst voor het laatst.
2: Ja, en dat is toch In My Victorious Secret.
1: Je vond het, vindt het moeilijk?
2: Ik vind het een irritant nummer.
1: Irritant. En waar zit het dan dat in? Is het de stem van de zangeres?
2: Ja, ja. Het is niet per se de melodie, maar ik vind haar stem... het is niet gewoon niet mijn ding. Ik vind het niet per se een slecht nummer, maar... als het een wat diepere stem had geweest, had ik wel blijer geweest.
1: Aha. Dus de stem is iets te piep.
2: Ja.
1: Nou ja, we gaan even ontdekken, lieve luisteraar, of jij dat ook vindt. Of dat je denkt, nee, dit is hem echt.
2: Favorite.
1: Dan gaan we je straks vertellen hoe je daarop kunt stemmen. Ja.

0: Ja, ik snap het misschien wel.
1: Ja, het...
0: Het is een beetje een kindmeisje.
1: Ja, en het geeft me ABBA.
0: Het geeft je ABBA? Nee, dat is, dit is een belediging. Nee. It's not giving ABBA at all. Je mag ABBA haven, maar, nu ben ik boos.
1: Ik voel dezelfde irritatie, dat ik het zo zeg.
0: Okay. Dus
1: nee, dat... ABBA is trouwens 100 keer erger. Anyway, next. Want we hebben natuurlijk nog 2 kanshebbers. ik lul er mee.
0: Ja, je lult hem goed snel recht. Maar mijn hartje is wel een beetje gebroken. Hoorde je die knak?
1: Nee.
0: Dat was mijn hart.
1: Niet hard genoeg.
0: Oh, wauw. Oké. Goed zo, vriendin. Hey, gezellig. We hebben nog 2 kanshebbers. Om precies te zijn, zijn dat Sunnery James, Ryan Marciano en een heleboel andere mensen. Of Unstable Rosie. Wie van de 2, zeg maar, wie wil je kiezen?
1: Ik denk dat ik dan toch nu naar I Wonder ga van heel veel mensen. Ik vind dit trouwens ook echt wel bizar hoeveel mensen in dit nummer zitten.
0: Ja, hè?
1: 1, 2, 3, 4 dingen. 4 dingen, maar ik weet niet.
0: Een aantal of, van dan is ook nog duo's.
1: Ja, ik wou net zeggen of het nou 4 losse personen zijn. Of dat het dan ook weer groepen zijn. Want dan zit je al zo op de heel veel mensen.
0: Ja, nou, heel veel mensen. Heel veel mensen dus. Oh, wat gezellig.
1: Als ik met een band ga beginnen, ga ik dat zo noemen.
0: Ga je de band noemen? Heel veel mensen. En het eerste nummer wat je uitbrengt heet muziek.
1: Ja.
0: Ja, vet. Hier is dan heel veel mensen met muziek.

0: Weet het wel.
1: Je hoort ook veel mensen op de achtergrond. Misschien zijn die
0: het is een heel koor. Het is de.
1: Het zijn echt dus heel veel
0: mensen. Ja, nee, dit is, ze heten namelijk, let op, de Mzana Youth Choir. Mzana.
1: Ja.
0: Mzana Youth Choir.
1: Ja.
0: Nou ja, dat dus. And I wonder how I could ever be without you. Ja, ik kan me er heel veel bij voorstellen. Maar goed, dat ligt ongetwijfeld aan mij.
1: Ik vind het heel erg... het is er niet dezelfde artiest, maar weet je nog wat we Pile hadden? Dat nummer?
0: Ja.
1: Het geeft me dezelfde soort
0: dat is ook jasje. Dat is ook wel terecht, want het is een beetje een afrobeat-achtig gebeuren.
1: Alleen ik vind dit dan wel weer wat beter, omdat deze heeft wat meer wisseling. Alleen ik vind dat vond ik ook met Pile zo. Het is zo weinig tekst. In de zin van, ze herhalen 100 keer hetzelfde. Ja. Kijk, je hoeft niet heel lied vol te zingen. Nee. Maar zing dan of wat minder, of wat diverser.
0: Kijk, denk ik. Gratis tips van de vrouw die de band gaat oprichten.
1: Heel veel mensen.
0: Met de hitsong. Muziek.
1: Ja.
0: Ja, nee, ik...
1: Ja, meld je aan, jongen.
0: Ja, I love it. I love it. Live, love,
1: wacht
0: love
1: maar,
0: it.
1: Wacht maar. Ik kom een keer bij Girl Power on Stage, jongen.
0: Ja, met jouw enorme band. Hoeveel mensen moeten we het podium dan voor vrijmaken?
1: Minimaal 8.
0: Nou ja, je kan ook in Girl Power on Stage terechtkomen met 5 mensen. En dat deden Unstable Rosie niet 1, maar 2 keer in het verleden. En nu zijn zij kanshebber om powerplaat te worden van volgende week.
1: Ja.
0: Met het nummer...
1: Jester Brain.
0: Ja, en dat gaat. Er komt een nieuw album van ze uit. Dat heet Freak Show. En
1: het past ook wel bij de titel, maar ook bij hun eigen bandnaam. Ik ben.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dus het is.
1: Ik ben wel een beetje fan.
0: Ik ben ook wel een beetje fan. Een beetje erg fan. Dus nou ja, als het aan mij ligt, stem je op deze.
1: Ja.
0: Maar het ligt niet aan mij. Het ligt aan jullie. We laten jullie die horen. En daarna gaan we je vertellen hoe je nou moet stemmen.

0: Ja, onze powerhouse Evie van Unstable Rosie. De derde, maar zeker niet de minste kans hebben om powerplaat te worden voor volgende week. Aan jullie echter, lieve luisteraars, om te stemmen. En dat kun je doen op 3 manieren. Om maar, ja, 3. Even kijken, Daniek laat even zien. 3.
1: Dit is 6.
0: 6. 3, 2, 4,
1: 3. Zag je zo, dat ging
0: makkelijk. Gaat lekker. We gaan Daniek vandaag niet vragen om iets af te rekenen in de winkel.
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, de eerste manier is naar de Girl Power Radio website gaan. www.girlpowerradio.nl. En daar klik je, nou zie je eigenlijk vrij snel bovenaan de pagina al de 3 kanshebbers. Klik diegene aan die jij graag die eerste plek gunt. En daarna klik je op stemmen. Dat kun je ook doen in de Girl Power Radio app. En die is geheel gratis te downloaden in elke app store die je maar kunt vinden. Ik snap niet waarom je die app nog niet hebt.
1: Ja, en het chillen eraan is, zowel de website als de app, we hebben geen gegevens, niks van je nodig. Dus het is letterlijk waar je aanklikt wat je wilt. And that's it. Hoe chill.
0: Precies.
1: Hoe
0: dus
1: chill.
0: Als je bang bent voor allerlei misbruik van je gegevens, you're safe with us.
1: Ja. We zijn met power.
0: Ja.
1: Power.
0: Girl power. En dan hebben wij morgen, want dan is het woensdag, vanaf 1:50 op de Insta en Facebook stories een extra kans om te stemmen.
1: Ja.
0: Nou. Ja. Nou. Ik snap niet waarom je nog niet aan. Waarom ben je nog niet aan het stemmen?
1: Ja, weet je wat leuk
0: is? Wat doe je hier nog?
1: Nou als je dus niet kan kiezen, kun je dus eigenlijk ook dus op 2 verschillende zo stemmen.
0: Ja.
1: Maar ik denk niet dat veel mensen dat doen. Dat zou ik een beetje raar vinden.
0: Nou, dus misschien wel mensen dat wel. Ja.
1: Ja.
0: Maar goed. En als je stemadvies nodig hebt, dan zeggen wij Chester's Brain, Unstable Rosie.
1: Ja. En als je ons wil pesten, dan doe je het niet. Maar dan zeg ik niet welke wel.
0: Nee, dat is heel slim van jou. Ja. Het is tijd voor even iets volledig anders.
1: Ja.
0: Volledig anders.
1: Ja.
0: Ja, dat is het ook wel. Ik zit er even naar te kijken. Ik denk, nou, dit is wel heel... dit is wel even...
1: volledig
0: dat je denkt,
1: anders.
0: Volledig anders.
1: Toevallig.
0: Ja, toevallig.
1: Hm.
0: Ja. Ik zeg er niet meteen bij dat ik er wild enthousiast over ben.
1: Oké. Okay.
0: Want we gaan naar Nederlandstalig.
1: Jee, dat kan heel veel zijn.
0: Ja, in dit geval is het de enige echte... Antoon.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is van een ochtendspits op dit moment nog altijd geen sprake door de vakanties in alle regio's op dit moment. Wel een paar korte files, zoals op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein doe je er 5 minuten langer over. En ook 5 minuten vertraging heb je op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Met Danique.
2: Ja, ja, we moeten er echt een tune van maken.
0: Met Danique.
2: Met Danique. Ja, ik heb 2 opmerkelijke nieuwtjes. En het zijn allebei toevallig iets wat te maken heeft met dieren.
1: Oh, ja. Dat is vast niet toevallig. Daar heb jij een beetje op gezocht.
2: Nou, ook maar het vorige nieuwsje wat ik natuurlijk ook al had. Ja. Er gebeurt op het moment heel veel met dieren. Dat is eigenlijk gewoon een paar weken.
1: Dat is waar.
2: Ja. Nee, laten we beginnen bij een vrouw in Australië.
1: Waar alle beesten je dood willen maken.
2: Ja, en hele gevaarlijke en giftige beesten zitten.
1: Ja.
2: Want een Australische mevrouw van 60 heeft heel veel geluk gehad naar een bijzonder avontuur. Want tijdens een fietstochtje raakt een extreem giftige slang in haar fietsketting. Ik vind dat heel knap.
1: Ja.
2: Het gewonde dier beet haar, maar als door een wonder ontsnapt ze aan de dood. Ja, het was een hele grote slang. Een dier van bijna 2 meter lang.
1: Oké.
2: Ja. En best wel lelijk in de dijbeen. Ja, ik kan wel snappen dat hij bijt.
1: Ja.
2: Hij heeft pijn. Dat doet echt pijn.
1: Ja, hij zit in de fietsketting.
2: Ik heb een foto hierbij. Wacht, ik ga
1: van
2: jullie
1: haar dij of van de slang?
2: Nee, van de slang. In de fietsketting. Ik ga het jullie proberen te laten zien. Hij had echt pijn. De
1: ja, maar girl, deze gast. Maar wat ook. Wat,
2: ja. Hij had echt wel heel erg pijn. Het was dus een hele grote slang. Wat voor slangen doen ze een beetje moeilijk over? Dat willen ze niet helemaal vertellen.
1: Slang. Het was geen tuinslang, nee, dat kunnen
2: maar,
1: we in ieder geval zeggen.
2: Achteraf bleek dat deze slang blind was aan één oog. En mogelijk de fietser daardoor niet opwerkte. Ja.
1: Gaan we de slang nu zielig vinden? Is dat wat er gebeurt?
2: Eigenlijk wel. Want door het koelere weer heeft vermoedelijk ook invloed gehad op de reflex van een dier.
1: Okay.
2: Ja, echt heel zielig vind ik dat.
1: Oh.
2: Maar dan heb ik nu een wat... Ja, het is misschien een soort van zielig, maar ook heel grappig nieuwtje ook. Want er is een heel leuk diertje, namelijk Timothy heet hij. En dat is een wasbeer.
1: I know, Timothy heeft geen ruggengraat. Tenminste.
2: Ja. Timothy is al best wel, ik wil niet zeggen oud, maar niet een hele jonge wasbeer. Maar gaat dus ineens helemaal viraal. Omdat, zeg je Timothy? Ja, Timothy.
1: Timothy.
2: Timothy heeft waarschijnlijk, dat weten ze dus niet zeker, een verkorte ruggengraat. Waardoor, waardoor ook niet zijn volledige nek. Waardoor hij een soort bolletje is.
1: Ja, het is dus een bolletje met pootjes.
2: Dus zijn hoofd is groot genoeg. Zijn benen en voorpoot zijn groot genoeg. Alleen doordat je dus een kortere ruggengraat hebt, kan het zijn dat je dus of geen nek hebt of bol gaat staan. Dat kan bij
1: hadden
2: mensen
1: we niet
2: ook
1: ooit een man uit zo'n 90 Days Fiancé programma die datzelfde had?
2: Precies, eigenlijk wel. En dan,
1: die had ook geen nek.
2: Dat je denkt, oh, je bent heel klein. Nee, het is alles klopt behalve dan je middenrif. Heet dat je middenrif?
1: Ja.
2: Ik weet het niet. En hij gaat dus nu, Timothy gaat nu helemaal viraal. Omdat er was een mevrouw, die heeft dit dus gefilmd, Kiana. En die was dus eerst helemaal in de war door wat ze zag, omdat ze het nog nooit heeft gezien.
1: Maar nee, ik denk, er loopt een monster door de tuin.
2: Ja, en
1: dacht ik zo te denken. Ja, ik snap dit.
2: Ze kreeg natuurlijk heel veel vragen van, waarom gaf je de naam Timothy? En haar antwoord hierop was, omdat hij eruit zag als je een Timothy.
1: En dat is...
2: Dat vind ik echt een hele mooie...
1: Kind of true.
2: Ja, en maandenlang zagen ze hij maandelijks... Nee, dagelijks. En...
1: Zou ik hem voorbij komen? Want hij zat in haar tuin of zo?
2: Ja,
1: wat was het?
2: Het is het gezin gebruikte een achtertuin als een veilige in- en uitgang voor hem. En hij is heel klein en onhandig. Dus hij heeft ook waarschijnlijk daardoor ook, dat gebeurt wel vaker, met rugproblemen, vaak ook hersenproblemen. Zijn moeder, broertjes en zusjes waren ook ontzettend geduldig en zorgzaam. Maar... op een gegeven moment werd hij ook een soort afgestoten, toch wel door zijn familie.
1: Ja, want dan wordt hij gevaarlijk waarschijnlijk.
2: Ja,
1: denk ik.
2: Maar soms droegen ze hem ook weer wel, zodat hij niet viel.
1: Oh.
2: Maar het is dus eigenlijk niet een huisdier, maar
1: toch wel.
2: Een soort van wat ze zetten wel, dus niet alleen voor hem, maar ook voor het familie van hem, zetten ze ook wel eten neer.
1: Spineless.
2: Want ik kan het wel snappen, want dit kan ten eerste heel makkelijk gejat worden. Zo'n dier, ja, gejat.
1: Ja, ja, mensen gejat zijn gek, hè? Dus dat is nee, ja.
2: Of inderdaad, voor wat zie ik, het moet plat liggen. En, dus ik vind het ook wel mooi dat ze helpen.
1: En is er nu een GoFundMe page voor Timothy dat hij, weet ik veel,
2: nee,
1: een rugoperatie krijgt of zo? Nee.
2: Maar dat komt natuurlijk, hij is het zo gewend, hij heeft natuurlijk dan wel mankementen, maar het is vaak zo als ze dan nu juist het wel gaat helpen en hij is al wat ouder, dat ze dan dus het afstreks kan gaan werken.
1: Dat je hem
2: hij,
1: dus eigenlijk niet helpt.
2: Nee, want wij denken, oh, dan kan hij normaal gaan lopen, maar dat is zijn lichaam zo niet gewend dat hij niet normaal kan gaan lopen. En het is het klinkt lullig, maar het is maar een wasbeer.
1: Het is maar een wasbeer. En volgens sommige mensen, als we het heel zielig vinden, dan zeggen ze, but that is God's plan.

0: deze week. Wat is er te zien deze week, Daniek, te zien?
1: Ja, heel veel. Nee, maar ik heb een paar highlights.
0: Vertel.
1: Vandaag, beginnen wij vandaag. Vandaag is Merel te zien. Ja, het is toch een koningin van een Nederlandstalige Sinterpop.
0: Ja, zeker. Ja,
1: en ze is te zien op Stadseiland Stek. Met haar op zijn kop gedraagd gekke, rare muziek. Ik vind het fantastisch.
0: Ja, ik ook. Ik ben dol op Merel.
1: Ja.
0: Nou, ik ga alleen niet naar Stadseiland Stek.
1: Ik zou niet weten waar het ligt. Het klinkt heel ver.
0: Nee, het vrees dat het gewoon ergens bij Amsterdam ligt.
1: Oh ja, dat zou
0: zo klinkt het.
1: Ja, maar ook Rose Tattoo is te zien. Het is namelijk een iconische hardrockband met zanger Angry Anderson. En ze hebben een rauwe tunes met een door blues geschreven gitaarriffs.
0: Lekker.
1: Ja, die kon je zien morgen in de Novo in Leiden.
0: Hartstikke leuk. Sowieso een leuke plek om naartoe te gaan.
1: Ja, maar ook is Jungle by Night, dat is een 9-koppige Amsterdamse instrumentale band, die is te zien vrijdag, de 24e, ook in Stadseiland Stek.
0: Dan weet ik waar Stadseiland Stek is.
1: Met hun daverende mix van afrobeats, funk en elektronische grooves.
0: Waar het is namelijk de Vierdaags is begonnen. En Stadseiland Stek is dan in Nijmegen.
1: Ja,
0: want daar heb je natuurlijk de Vierdaagse feesten.
1: Ja, want dat wist ik trouwens wel. Want dit weekend heeft Helit, een band die bij ons heeft gestaan, daar ook opgetreden 2 keer inderdaad.
0: Ja, precies. Ja. Dus ja, zeker weten. Zeker weten dat het voor de Vierdaagse feesten was.
1: Maar naast de Vierdaagse is er nog een festival waar je heen kan. Namelijk Milkshake Festival. Het is namelijk een kleurrijk open-minded dance festival. Dat is zaterdag en zondag in Amsterdam. Ja, en het is een... ja, hoe zeg je dat? Ik wil niet zeggen Pride Face, maar eigenlijk wel een soort Pride Face.
0: Het is een van de weinige redenen waarom ik naar Amsterdam zou gaan.
1: Ja, het is niet letterlijk voor Pride gemaakt, maar wel, je mag er wel lopen hoe je wilt. Of het nou drag is, normaal in een spijkerbroek, alles mag, alles kan daar. Ben je er nog nooit geweest? Er gebeuren soms wel wat aparte dingen, dus bereid je daar wel voor.
0: Dit is een goede, netjes.
1: Ja, als je nog nooit op dat soort evenementen bent geweest, ik vind het wel heel leuk. Maar elke keer als we dit bespreken, draaien we een nummer van een van de artiesten die jij deze week al zien. Ja, en dan gaan we toch wel lekker naar Merel.
0: Ja, op de campingdisco.

0: Wat een trip down memory lane, maar toch ook weer niet was het. Bob Sinclair zong ons met zijn la-la-la-song richting het laatste uur alweer van Vallen en Opstaan op Europa Radio.
1: Dat gaat snel.
0: Dat gaat zeker snel. Gelukkig hebben we nog heel veel leuke dingen voor je klaarstaan.
1: Ja.
0: In het volgende uur gaan we eerst kijken naar de meest gestreamde vrouw van vorige week. Ik heb een top 5 voor je samengesteld.
1: 5?
0: Ja, ja. En zitten er verrassingen in? Ja en nee.
1: Nee.
0: Ik denk dat ja en nee een goed antwoord is.
1: Daar ben ik het mee eens.
0: Dan hebben we natuurlijk het sportnieuws van niemand minder dan onze eigen Pasquinel, die invalt voor Deborah. Want Deborah woont even twee weken op een bejaardenboot. Ja, heb jij al wat van de reisverslag meegekregen?
1: Ja, ik heb wel wat in de groepsapp gezien dat ze de voetbal ging kijken.
0: Ja, ze ging voetbal kijken
1: en
0: met de senioren.
1: En dan was van de week nog iets, ik weet het niet meer.
0: Toen ze is ook naar een penismuseum
1: ja,
0: geweest.
1: Ja, dat was het, inderdaad. Toen zat ik nog van, en welke mij heel erg pakte, was de, dit is mooi voor boven de open hart of boven de bank of zo. Zoiets had ze in een plantenpot. Die was legendarisch.
0: Ja, nee, dus nou ja, als je daar meer over wil weten, dan moet je zeker naar avonturen luisteren, want daar gaat ze het erover hebben volgende maand.
1: Ja.
0: Maar het Sportjournaal komt er dus aan in het volgende uur. Dan hebben we natuurlijk ook nog de 3 van vandaag. Maar misschien wel het allerbelangrijkste voor jullie. Verzoekjes.
1: Ja, en we willen leuke nummers horen vandaag.
0: En hoe dient iemand een verzoekje in? Die
1: dat
0: nu
1: kan
0: zit te luisteren, die denkt, oké, kom maar door dan.
1: Dit kan via de Twitch chat.
0: Ja.
1: Als je met meekijken. Je kan appen naar
0: 06-34-60-64-64.
1: Ging dat nou snel, kan je ook op onze website en in de app WhatsApp-icoontje vinden. Daar kan je ook snel op klikken. En als jij een verzoeknummer hebt, laat ons dan vooral ook weten waarom jij dit verzoeknummer hebt.
0: Dat vinden wij leuk namelijk. Dat willen wij weten. Ja, misschien vraag je het wel aan voor iemand. Is het heel romantisch? Of wil je een collega vertellen dat je hem vervelend vindt? En ga je daar een mooi liedje over maken? Dat zou natuurlijk best kunnen.
1: Kan allemaal.
0: Het kan allemaal. Het is allemaal mogelijk. En er is ook helemaal mogelijk om al die dingen te verzoeken. Ik ga jou even uit beeld halen. Want dan kan jij onze de deur open doen. Want er wordt aangebeld, jongens. Misschien krijgen we wel bezoek aan tafel. Dat zou zomaar kunnen. Maar voordat het zover is en voordat we je daar alles over gaan vertellen, of lekker niet, gaan we natuurlijk eerst lekker luisteren naar het journaal en daarna de files. En dan komen we bij je terug met de meest gestreamde vrouw van vorige week. En ik ga jullie vertellen, het is geen verrassing, maar wij gaan wel verrassend niet haar liedjes draaien. Haha.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wijchen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield een verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 2 opvallende files op dit moment. Op het begin de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Houten is een ongeluk gebeurd. Daar zijn er zelfs 2 rijstroken dicht. Er staat 7 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En ook een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Dat gebeurde net voor afrit Rotterdam Centrum. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Welkom terug bij het derde uur van Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en ik ben de komende uur nog bij je samen met niemand minder dan onze allereigenste Danique.
1: Yay! En ik zit weer vast tussen kabels.
0: Oh, Danique heeft zichzelf gehoudiniet.
1: Ja, elke keer gebeurt het.
0: Ik vind het knap. Het is een talent. Ja. Het is tijd om te gaan kijken naar de meest gestreamde vrouw van de afgelopen week. Ik heb een top 5 voor je samengesteld. En in plaats van wat we normaal doen, van 5 naar 1, gaan we terugtellen.
1: 1 tot 5.
0: Ja, heel goed. Kijk, je hebt helemaal opgelet. Ik zal even jouw worsteling uit beeld halen. We beginnen met de nummer 1. En dat hebben we uiteraard al lang verwacht. Op de meest gestreamde vrouw van vorige week. Dat kan niemand anders zijn dan tante Shakira.
1: Ja.
0: Met Die Die.
1: Ja, en het WK is voorbij. Dus ik hoop dat deze niet op 1 staat.
0: Nou, precies. Wekelijks ongeveer 1,4 miljoen streams.
1: Dat is echt knap eigenlijk.
0: Dat is heel knap. Ja, maar wij zeggen doei doei tegen Die Die.
1: Ja, inderdaad. Die Die.
0: Oh, iets anders gespeeld. Ja. Ja, dan op de nummer 2 deze week. Roxy Dekker. Met haar hit Superstar. Die zit ongeveer op een miljoen.
1: Ja, vind ik ook heel knap. Vooral voor Nederlandstalige artiest.
0: Ja, en jij hebt mij, die scoort ook. Die zit er vlak onder, samen met Kevin. Wie de hel Kevin dan ook mag wezen.
1: Met die rare spel taalfouten waar heel internet en Rhea gek van werd.
0: Ja, waar Rhea gek van werd. Boeien. Yeah. Ja, nou ja, hartstikke leuk. Ik heb het over haar gehad in de podcast.
1: Fijn.
0: In de Maandmerker podcast.
1: Die kunnen we gewoon nog terugluisteren, toch?
0: Zeker kun je die nog terugluisteren. Yes. Maandmerker, zoek het op Spotify. En dan hoor je daar mijn taalrant over Roxy Dekker.
1: Fantastisch, jongens. Ik vind het leuk.
0: Dan gaan we naar de nummer 3. Op dit moment Zara Larsson. Lush Life and Midnight Sun. Oh, jongens, ik weet niet hoe dit kan. Waarom willen jullie dit liedje steeds keer op keer horen?
1: Nou, ik heb dus een theorie.
0: Heb jij een theorie?
1: Ze maakt al heel lang muziek, echt toch? Heel lang, volgens mij 2016 of zo al.
0: Ja.
1: Maar het is een hele mooie mevrouw. Dat
0: is zeker waar. Ja, nee.
1: En ik denk dat zij nu zo'n dusdanig groot voorbeeld is voor heel veel meiden. Dat ze daarom helemaal kapot gedraaid wordt. Irritant kapot gedraaid wordt. Maar ik snap wel waar die vandaan komt. Want het is denk ik best wel een voorbeeld voor heel veel meisjes.
0: Ah, en dan gaan ze nog een keer kijken en nog een keer kijken. En dan...
1: En dansen.
0: Ja, ik snap het. Dan op 4. Met een nieuwe hit van haar nieuwe album. Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik weet nog niet of dit allemaal ondertussen wat uit is. Want ik heb naast dit dus nog steeds geen ander nummer.
0: Het moet nog steeds komen.
1: Dat vind ik heel, heel lang dat het eerste nummer is gereleased voor een album. Kijk, een maand max, denk ik. Ja. Vind ik al veel. Het gebeurt ook niet veel. Kijk, je moet doen wat je zelf wil. Maar dit is wel echt wel heavy.
0: Dat. En dan de nummer 5. Olivia Rodrigo met A Stupid Song. Die gaat ook lekker, maar niet zo lekker als die andere 4. En wat wij nu gaan doen, is zowel Ariana als Olivia een handje helpen. Yes. We draaien eerst de nummer 4 met Hate That I Made You Love Me. Dan en daarna 5. De nummer 5 met 5, 5, Stupid 5. Song. Nou, zo stupid vinden we die song helemaal niet.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Pasquino en dit is het sportnieuws van dinsdag 21 juli. Manon Plassoen mag zich opmaken voor een internationaal avontuur. De UEFA heeft de Nederlandse scheidsrechter aangesteld voor de eerste kwalificatieronde van de UEFA Women's Champions League. Plassoen reist af naar Wales, waar zij samen met haar collega's in actie komt tijdens het mini-toernooi. Feyenoord Vrouwen heeft Itumara verkocht voor een recordbedrag. Itumara werd afgelopen seizoen in de Eredivisie uitgeroepen tot speelster van het jaar. Haar kwaliteiten zijn ook in het buitenland opgevallen. De Japanse uitblinker verkast naar Liverpool dat volgens Feyenoord een recordbedrag betaalt. Het is niet bekend hoeveel de Rotterdamse club precies ontvangt. De 19-jarige had bij Feyenoord nog een contract tot zomer 2027. Mannensportnieuws. NEC is in de derde voorronde van de Champions League gekoppeld aan Olympiakos. De uitwedstrijd in Griekenland wordt gespeeld op 4 of 5 augustus. De return staat in Nijmegen gepland op 11 augustus. Dartnieuws. Darter Kevin Doets is er niet in geslaagd de tweede ronde van de World Matchplay in Blackpool te bereiken. De 28-jarige Nederlander verloor met 16 van de Brit Ross Smit. Opmerkelijk genoeg gooide Doets een hoger gemiddelde van 104 dan zijn tegenstander die op 101 uitkwam. Doets miste in de beginfase te veel dubbels, waardoor hij al snel tegen een 5-0 achterstand aankeek. Kevin Keegan overleden. Voormalige voetballer en oud-bondscoach van Engeland Kevin Keegan is op 75-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek. Keegan won in 1978 en in 1979 de Ballon d'Or. Toen hij uitkwam voor het Duitse HSV. Daarmee is de enige Engelsman die de prijs twee keer wist te winnen. Michael Owen, Bobby Charlton en Stanley Matthews wonnen deze prijs ieder één keer. Kevin Keegan speelde 63 interlands voor Engeland en scoorde daarin 21 doelpunten. Dit was het sportnieuws op Girl Power Radio. Bedankt voor het luisteren. Vanaf mijn kant een sportieve groet en de mazzel.

kilometer file met bijna een half uur vertraging. En ook een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Dat gebeurde net voor afrit Rotterdam Centrum. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ben jij een beetje flexibel?
1: Sorry.
0: Nee, geen yoga, pilates voor jou?
1: Nou, het ligt eraan. De ene dag wel, de andere dag niet. Het ligt eraan hoe mijn lichaam is opgestart en of ik heb gestretched.
0: Klopt.
1: Want als ik stretch ben, ik echt overtuigend.

0: 10 keer leniger dan dat ik niet heb gestretched.
1: Goed punt. Echt. Is ook hartstikke waar. Het is tijd voor de drie van vandaag. Drie, nou, misschien niet zo nutteloze weetjes, feitjes, dingetjes. Die zo meteen, als je koffie gaat halen op je werk, je echt de blitz laten maken bij dat koffiezetapparaat. Of vanavond aan tafel. Je zegt, jongens, ik weet dingen. Ik weet gewoon dingen. En dit keer gaan we het hebben over zonnige platen. Want ja, het is zomer en de zomerhitjes, daar worden we mee om de oren geslagen. Ja. En je krijgt er vaak direct al vakantiekriebels van. Maar luister je wel eens echt goed naar de tekst. Want achter een paar van de allergrootste zomerhits uit de geschiedenis schuilen, nou, best wel gekke verhalen.
2: Oh, daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ik heb er drie voor je op rij gezet, want het zijn de drie van vandaag.
2: Kent iedereen ze alle drie?
1: Ik durf te wedden van wel. Oké, okay, ja, ga ik gewoon zeggen. We beginnen met een klassieker, Lambada van Kaoma. En nou zie ik jou weer
2: misschien
1: kijken.
2: Als ik het hoor.
1: Ik wist dat dit ging gebeuren.
2: Ik ga nog kennen.
1: Ik zie jou kijken. Let op. Het is trouwens laatst nog gecoverd door iemand. Spaans. Het was ik heel boos.
2: Oh. Ja.
1: Ja, dit doet wel weer wat voor je. Ja, dat je denkt, oh ja, dit weet ik wel. Dit herinner ik me. Nou, de Lambada. We beginnen in 1989. Is van Kaoma. De ultieme zwoele dansplaat waar destijds de hele wereld op stond te schuren. Zelfs ik. Het werd een gigantische megahit. Maar wat bijna niemand wist, is dat het nummer eigenlijk pure diefstal was. De Franse producers van Kaoma hadden de melodie namelijk 1-op-1 gejat van een Boliviaanse band. En de originele muzikanten kwamen er uiteraard achter. Die dachten, dat is potverdorie ons liedje. Met een rare tekst erop. Gek. En die hebben een rechtszaak aangespannen en wonnen hem. En de producers moesten uiteindelijk miljoenen aan schadevergoeding betalen. Een heel duur dansje.
2: Ja, ja, ja, ja. Interessant.
1: Nou, dan gaan we naar de volgende zomerhit. En als je die niet kent, dan weet ik echt niet waar je bent geweest.
2: Ja.
1: De Macarena.
2: Oh, ja.
1: Ja, nou, als er mensen zijn die denken, nou, ik weet echt niet. Dit is hem. Los del Rio. La, la, la, la, la. Kijk, Danique zit er helemaal in. Inclusief een dansje. De meeste mensen gaan ook acuut bewegen als ze dit horen.
2: Ja.
1: Ja, die komt uit 1993. En op elk fout feestje of zomerstrand doet jong en oud braaf datzelfde dansje. Ja. Met de handjes naar voren, handjes in de nek, heupen draaien. Super onschuldig, toch?
2: Ja.
1: Nou, nee.
2: Oh.
1: Als je Spaans verstaat, kom je erachter dat het nummer gaat over een mevrouw die Macarena heet. Het is dus niet de Macarena, is niet een dans. Het is een vrouw. En haar vriendje, die moet het leger in. En zodra hij zijn hielen heeft gelicht om zijn dienstplicht te vervullen, duikt ze direct het bed in met niet één, maar twee van zijn beste vrienden. Gezellig meezingen dus volgende keer.
2: Daarom draaien ze het dus daar minder, denk ik.
1: Ja. We gaan gezellig vreemd. La la la.
2: Maar dan vraag ik me echt af, dan ga ik je op onderzoek uit hoe dit thuis dan in stand is gekomen. Want het is echt wel heel...
1: Het kwam door de videoclip.
2: Nou, dat is niet zoals een TikTok, weet je? Dat, het is de auto.
1: Dit is TikTok avant la lettre, maar bij de videoclip... want in 1993 keken we wel heel veel videoclips en videoprogramma's. En daarin stonden 5 hele frisse meiden dat dansje te doen. En iedereen ging dat thuis ook. Oh, dat kan ik ook. Wacht even.
2: Ja, het is zelfs zo nu.
1: Terwijl de twee mannen van Los del Rio heb ik nog nooit dat dansje zien doen. En die zullen hem ook nooit doen.
2: Nou, bij Macarena vind ik wel altijd leuk. Zelfs als ik naar raves ga, dan zie je ineens iemand op een techno-nummer. Zie je
1: de Macarena doen.
2: Daar de Macarena doen.
1: Ja, ja. Maar niet wetende waar die vandaan kwam.
2: Nee, intens.
1: Nou ja, gelukkig kan een zomerhit ook iets prachtigs opleveren. Ik ga jou laten luisteren naar het begin van deze. Despacito. Nou, die weet je nog wel, hè?
3: Ai.
4: Fancy!
1: Het is altijd jammer dat die mensen hun naam altijd zelf even erbij moeten zeggen. Omdat ze blijkbaar bang zijn dat jij niet meer weet hoe ze heten.
2: Wow.
1: Ja. Nou ja. We gaan naar het jaar 2017 en de monsterhit Despacito van Louis Fonsi en Daddy Yankee met een bijdrage van Justin Bieber. Ja, die gaat zo ongelooflijk populair dat het een heel land heeft gered. Want,
2: wat?
1: In de tekst zingen ze over het eiland Puerto Rico. En toeristen raakten daardoor zo geïnspireerd dat het toerisme naar dat eiland na de release met maar liefst 45% steeg.
2: Ik denk dat ze het niet bewust hebben gedaan, maar dat het een soort placebo-effect is. Of nee, hoe noem je dat? Dat je iets hoort, ja. Onbewust.
1: Ga je ermee aan de slag?
2: Ik heb nog nooit bewust
1: gehoord. Subliminal messaging.
2: Ja, ik heb nog nooit bewust gehoord dat ze dat zingen.
1: Nou, en het bleek dus de ultieme reddingsboei voor de lokale economie van Puerto Rico.
2: En terecht.
1: Dus die zijn heel blij met...
2: Het is ook een mooi land.
1: Zeker weten. Dus, diefstal, vreemdgaan of een economische boost. Achter elke zomerhit zit een verhaal. Ik ben heel benieuwd, lieve luisteraars. Wat is jouw favoriet? Wat is je favoriete zomerhit? Dan gaan wij op zoek naar het verhaal achter jouw favoriete zomerhit. Laat het ons weten. Dat kun je doen via de Twitch streamchat. Dat kun je doen via 0634606464. Of wanneer je dat allemaal te ingewikkeld vindt, ga je gewoon naar de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl. Niet verrassend. En daar klik je op het WhatsApp-icoontje. Laat je daar een boodschap achter. Heb je toevallig de Girl Power Radio app? Top. Heb je hem niet? Ga hem nu downloaden. Want ook daar kun je via het WhatsApp-icoontje met ons communiceren. Wat is jouw favoriete zomerhit? En dan gaan wij de deep dive doen. En dan komen we daar morgen gewoon mee terug. Want zo zijn wij.
2: Ja.
1: Welke van deze drie zullen we dan er lekker achteraan plakken voor de gezel?
2: Ik denk dan toch wel de Despacito.
1: Toch Despacito. Nou, vooruit dan maar. Daar. Oh, ik wilde bijna deze willen. Oh, ik deed bijna de verkeerde aanklikken. Oh, toch niet.
2: Prank.
1: Ai.

0: Ik ga liever niet mee naar huis.
1: Nee, we gaan. She's raining on our parade, vind je niet?
0: Ik vind haar wel heel erg opdringerig met.
1: Ja, en ga je dan zorgen voor mijn gebroken ziel? Nee, vriendin, doe het zelf. Oh nee, dat is onaardig van ons.
0: Het is wel een mooi nummer, alleen. Op sommige momenten dan denk ik wel dat je heel snel je ogen dichterbij
1: hebt. Ja. Ja. Nou ja, goed. Het was Jess Glynn, mocht je het je afvragen voor je cd-verzameling.
0: Ja.
1: If you have one. We vroegen net natuurlijk om de zomerhits van mensen. En volgens mij is hier iemand ongelooflijk met ons aan het narren. Want die zegt, nou dan weet ik wel een leuke zomerhit waar jullie een deep dive in mogen doen.
0: Geen ABBA.
1: Het is geen ABBA.
0: Yes.
1: Nee, het is wellicht erger dan ABBA. Ik ga hem gewoon opzetten. En dan gaan we daarna
0: de deep dive doen.
1: Ja. Hou je vast, maak je borstjes maar nat. Want hier komt de zomerhit met dank aan. En dat gebruiken we een beetje lossig.

0: Wat een ellende.
1: Ja, je hoorde het toppertje van Guillermo, een Tropical Danny.
0: Tropical.
1: Ja. Mooi verhaal. Ben je er klaar voor?
0: Ja, ik luister.
1: Het nummer is geschreven door Simon van den Hanenberg en Juro Leideritz. Die hadden namelijk op een avond, het waren studiegenoten en ze zaten op de woonboot van een van die twee. Zei, zullen wij het slechtste nummer aller tijden gaan schrijven? Nou, ze hebben er een kwartier over gedaan.
0: En wat?
1: Ze hebben het in een kwartier geschreven, toen een ruwe versie opgenomen. En hij zat de hele nacht mee in zijn kop, Juro. Zo'n oorworm was het. En er was iets met dat liedje. Het had iets. Maar ja, alleen Simon die studeerde Chinees. En woonde de helft van de tijd in China. Gelukkig had hij het liedje al aan schoolgenoot Daan de Boer laten horen. En die kwam niet meer bij van het lachen. En daarmee liet Simon van den Hanenberg zijn kans glippen om legendarisch te worden als de eerste echte viral hit van Nederland. Want dat was toppertje. Je moet bedenken, in 2006 toen het uitkwam bestond YouTube amper een jaar. Gekke songs maken om views te pakken, daar dacht nog helemaal niemand aan. Het was de tijd van Hives, waar iedereen elkaar heel schattig krabbeltjes stuurde. Maar ook de plek waar mensen filmpjes deelden. En toch begon het succes van Guillermo en Tropical Danny, dat is hun alias, old school via de tv. Ik werkte als stagiair bij het politieprogramma Scanner op AT5, de lokale Amsterdamse zender, zegt Guillermo. En daar zette ik dat liedje op voor de gein en iedereen vond het hartstikke grappig. Ze vroegen me of ik dat niet in de Koninginnedag-uitzending wilde zingen. Het was een superleuke club mensen waar ik mee werkte en het voelde alsof ik op een huisfeestje de microfoon in handen geduwd kreeg. Nou ja, als je goed kijkt zie je ergens tijdens het optreden iemand meezingen. Dat is een vriend die het toevallig al gehoord had en je weet, als je het één keer gehoord hebt, zing je het mee. Het was bij toeval dat hij langskwam, maar zo leek het wel meteen alsof Toppertje al echt een ding was. En het optreden was een ramp en een doorbraakmoment tegelijkertijd. Het is zo slecht dat het weer grappig wordt. Nou ja, het optreden gaat de rest van de week in de Koninginnedagloop op AT5 en zo kent na afloop iedereen in Amsterdam het. Inclusief filelezer René Passet, die het tipt aan Giel Beelen. Ik wist niet wat ik ervan moest denken, zegt René Passet. Ik had ook geen idee of het nou echt was of een parodie. Maar wacht even, er zit een professionaliseringsslag tussen... Ja, een professionaliseringsslag. Guillermo en Tropical Danny zijn zelf inmiddels wel van overtuigd dat hun liedje een hit is. Maar hij klinkt nog niet goed genoeg, want opgenomen op die woonboot. Nou ja, we zijn ermee naar Tjeerd Oosterhuis gegaan. Dat is de broer van Treintje Oosterhuis. Ja.
0: Wow.
1: Om het beter op te nemen. En die is natuurlijk ook niet achterlijk. Hij hoorde meteen dat het een hit was. We tekenden bij Universal en Kees de Koning tipte ons Kostijn Egberts, de manager van de jeugd van tegenwoordig. Of om het nog wat preciezer te stellen, toevallig was Kostijn de ex-zwager van Juro en zo raakten zij in gesprek, terwijl bij ons steeds meer vragenbomen kwamen. Kees de Koning kende ik dan weer vanuit de Fat Beats, een platenzaak waar ik werkte, en hij belde om even te bellen en te zeggen dat we zeker bij Kostijn moesten tekenen, omdat we dan de leukste tijd zouden hebben zonder te veel opportunisten die op geld uit zouden zijn. Nou, dit is dus wat er gebeurde. Terug bij Giel Beelen, die wel te porren is voor deze gekkigheid. Die vond dat wel een leuk hitje. En nou ja, de rest is geschiedenis. Ze hebben daarna nooit meer een nummer gemaakt. Ze zijn ook niet verder gegaan met hun muzikale carrière. Ze
0: nee,
1: zijn andere dingen gaan doen.
0: Wat ik, dat zei ik natuurlijk tegen jou, dat wist ik dan toevallig wel over dit nummer. Dit jaar op Record Store Day is er dus een single uitgebracht van dit nummer voor het eerst. En daar waren dus echt heel weinig oplagen van. En dat is dus echt volgens mij... Door heel Nederland was het in totaal binnen een uur uitverkocht. En je moest dus naar de locatie toe. Dat ging dus keihard.
1: Ja, ja, grappig hè. Maar het blijft gewoon een klassieker.
0: Ja.
1: En zij zeggen ook van... Nou, ze zijn er een paar duizend euro rijker van geworden. Niet veel meer dan dat.
0: Het is een carnaval.
1: Maar in elke kroeg, elke carnaval... En uiteraard ook zomer. Op het strand bij Dennis. Want die heeft het nummer aangevraagd. Hoor je Toppertje nog vrolijk voorbij komen. En met die topper gaan we afscheid nemen van jullie. Want jongens, we hebben nog een hoop voor je klaarstaan. Zometeen is het tijd voor GP at Work, de lekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. En daarna gebeurt er natuurlijk een heleboel fijne muziek. Maar om 4 uur is het tijd voor...
0: Vallen, nee, achteraansluiten. Oh, dit gebeurt mij bijna elke ochtend.
1: Elke ochtend val en sta jij op door de band heen. Achteraansluiten. Vandaag met Lonneke en Hugo, dus dat wordt rete gezellig.
0: Ja, sorry.
1: Morgenochtend zijn wij er weer. En dan hopelijk met andere zomerhits dan Toppertje.
0: Ja, ik denk het wel.
1: Er rest mij niets anders dan tegen je te zeggen. Vergeet niet te stemmen op de powerplaat. Heb een ongelooflijk fijne dag. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst...
0: voor je eigen
1: fijne dag.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS legt een invoerheffing op van 50% op Canadese producten. Dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS legt een invoerheffing op van 50% op Canadese producten, dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter €95. In mei lag die prijs met €2,64 nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook door. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond opnieuw iemand gewond geraakt bij een steekpartij. De politie kreeg rond 11:30 een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de steekpartij in of bij het aanmeldcentrum plaatsvond. De politie onderzoekt nog de aanleiding. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. En de Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug. Dat gebeurt met camera's die kentekens automatisch registreren. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Overtreders krijgen een boete van €500. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Tussen Schiedam en Den Haag-Holland Spoor rijden vanaf vandaag 4 dagen lang geen treinen. ProRail werkt dan op meerdere plekken aan het spoor. De NS zet bussen in, maar reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal 1,5 uur. Reizen met de trein via Gouda is ook mogelijk. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook door. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. FBI-directeur Cash Patel is van plan in oktober naar Rusland te reizen, meldt Politico op basis van bronnen. Hij zou Moskou en Sint-Petersburg bezoeken. Als de reis doorgaat, is het voor het eerst in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Het is nog onduidelijk of Patel president Poetin zal ontmoeten. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook door. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Frankrijk stemt vandaag over een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Als het voorstel wordt aangenomen, mogen kinderen vanaf 1 september geen nieuw account meer openen. Bestaande accounts moeten binnen 4 maanden worden gesloten. Het plan komt van president Macron, die jongeren wil beschermen tegen de risico's van sociale media. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet, omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 155 kilometer file in totaal. En dat merk je op de A16 richting Breda. Een kwartier extra tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. En ook op de A50 richting Os is het erg druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Doe je er een uur langer over door een ongeluk. De A326 tot slot richting Ravenstein tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef ben je 35 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zing het naar huis met achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Nou, je hallucineert zeker niet. Het is namelijk iets over vier het allerleukste moment van de dag, als je het mij vraagt. Want... Oh, hij doet het niet. Hij doet het niet.
1: Want het is het allerleukste moment van de dag, want het is achter aansluiten met Hugo en Lonneke.
0: Ja, maar mijn knopje doet het niet meer. Hè? Ja, mijn knopje doet het gewoon niet meer.
1: Nou, misschien moet je het beter regelen, anders ga ik zingen.
0: Ja, wacht. Nee, dat lijkt me een heel slecht idee. Wacht. Even kijken, feestje in de file. Dat wil ik eigenlijk heel graag. Deze dan. Nee, ook niet. Mijn knopjes doen het niet meer.
1: Hoe kunnen nou?
0: Nou... Hé, verdorie. Ik weet het ook niet hoe dat kan. Nou maar, gezellig. Leuk dat je luistert. Hé, dit is ontzettend leuk. Kijk, zo kan het wel.
2: Met achter aansluiten.
0: Maar nu hebben we geen muziekje erachter aan. Het is werkelijk, het is wat een lekkere begin.
2: Feestje in de file. Met achter aansluiten.
0: Ja, hij doet het. We zijn
1: het
0: weer los.
1: Zo simpel.
0: Oh, jeetje,
1: het lijkt
0: Mina.
1: Zo simpel.
0: Ja, het lijkt zo simpel. En het kan soms ook heel simpel. Maar vandaag was het even moeilijk.
1: Ja,
0: nee. Ach, we zijn er. We zijn los. Vier
1: ik ben
0: uur.
1: Niet begonnen met zingen, dus dat scheelt.
0: Nee, ik was net op tijd. Gelukkig. Oh, wel blij dat je er bent, hoor, Lonneke.
1: Ah, gelukkig. Ik twijfel even. Dat...
0: Zolang jij niet gaat zingen, ben ik heel blij dat je er bent.
1: Ik heb nog nooit gezongen voor jou.
0: Nee, daarom. Dat hoeft ook niet.
1: Ik hou mijn mond. Praat jij maar.
0: We gaan gewoon... Laten we het zingen over aan de mensen die hier heel hun professionele werk van gemaakt hebben. Zoals de Spice Girls die eraan gaan komen. James Brown, Joss Stone. Nou, Bonnie M. Al die mensen.
1: Gaan we door.
0: Ja?
1: Ja, nee, prima. Ik luister.
0: Jij mag praten, Lonneke. Als jij praat...
1: Nee, ik hou mijn mond.
0: Oh, nee, dat mag wel. Want we gaan het...
1: Waar moet je het over hebben, Hugo?
0: Over die... Het is wel weer lekker, hoor. Achteraan sluiten tot 6 uur begint. Goed. We gaan het als eerste vandaag eventjes hebben over van alles en nog wat. We gaan het namelijk hebben over een probleem dat we hebben gevonden. Die heet Jort Kelder. We hebben een raar foldertje dat ik in mijn handen gedrukt kreeg. Daar moeten we het eventjes over hebben. We gaan het hebben over de verbouwing van Tabitha die compleet in het water is gevallen.
1: Vrees.
0: Ja, maar ja goed, we gaan het wel even benoemen. En de Spanjaarden. Daar beginnen we mee.
1: Welke Spanjaarden?
0: De Spanjaarden die helemaal klaar zijn met al dat gezeik omtrent die toeristen.
1: Ja, ik las het, ja. En ja, helemaal klaar mee.
0: Helemaal naar de helemaal getver. Toeristen, bah. Vinden die Spanjaarden tenminste.
1: Ja, dat kan ik ook wel op zich een beetje begrijpen soms, toch?
0: Ja?
1: Of niet?
0: Dat weet ik niet of jij dat kan begrijpen. Kun jij dat begrijpen?
1: Een beetje dubbel denk ik. Als je in bepaalde gebieden woont, dan verdien je er waarschijnlijk ook vet aan.
0: Dus
1: iedereen werkt dan in het toerisme.
0: Ja.
1: Maar sommige steden worden wel echt een soort van spookplekken die alleen nog maar inderdaad in het toeristenseizoen bestaan en daarbuiten eigenlijk gewoon niks hebben.
0: Nee. Inderdaad, dat ook. En bovendien, toeristen kunnen in Nederland, spreek ik dan even. Toeristen hier in Nederland kunnen ook niet fietsen. Levensgevaarlijk. Echt serieus waar. Echt, als ik op mijn motor door Amsterdam rijd of ergens anders en ik heb een paar van die toeristen op zo'n fiets. Nou, gevaar voor eigen leven vooral. Voor die toeristen dan.
1: Nou ja, ook als ze lopen natuurlijk. Hè?
0: Zeker, zijn gewoon gevaarlijk.
1: Geen respect hebben voor het fietspad of iets...
0: Überhaupt nooit van een fietspad gehoord hebben.
1: Wat is dat dan daar?
0: Ja, precies. Ja, achteruit lopen terwijl ze een foto maken.
1: Sta ik midden op het fietspad.
0: Nou, precies.
1: Ja, nee, dat snap ik.
0: Dat is echt bizar irritant.
1: Ja,
0: maar ja. We zijn eigenlijk ook wel. We brachten dit op omdat we eigenlijk ook wel benieuwd zijn of mensen het met ons eens zijn of niet.
1: Nou, mensen zijn het altijd wel eens eens, toch? Of
0: niet? Nou, ja. Vaak met mij. Wel, nee.
1: Nou ja, ik vind het ook wel leuk als mensen het niet met ons eens zijn. Dus laat dat ook gewoon vooral horen dan, toch?
0: Ja, zeker. Wat vind jij van toeristen? Vind je ze fantastisch of vind je ze bloedirritant? Of zit het ertussenin? Mag natuurlijk ook genuanceerd reageren. Mag ook altijd. Dat kun je doen door 0634606464 te appen. Je kunt het ook via de website doen als je het moeilijk vindt om een nummertje te onthouden. Dan staat er zo'n WhatsApp-logootje. Of via Twitch. Daar zijn wij tot 6 uur ook gewoon live meekijken in de studio. Dan kun je Lonneke zien zwaaien. En dan zie je mijn roze blouseje die ik vandaag speciaal voor Girl Power heb aangetrokken. Dus laat weten, wat vind jij van toeristen?

0: Wonderwall. Ben je Oasis? Ja, ken je dat drankje Oasis? Dat is ook zo lekker.
1: Met een I of met een E?
0: Oasis. Ja, zo'n lekker, lekker vruchtendingetje.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, lekker, ja, hè? Lekker, lekker, ja. Net zoals dit nummer.
2: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Ja, nou. Je gaat dit feestje in de file nog heel vaak horen vandaag. Want mijn knopjes die werken niet helemaal mee. Maar dat

0: benieuwd wat je erover ging zeggen.
1: Wat ik er weinig. Dat
0: heel
1: het
0: goed,
1: zo is.
0: Zou er ook gewoon
1: nee, we hebben belangrijke zaken te bespreken. Ja. Zoals die geïrriteerde Spanjaarden. En dan hebben we het niet over het WK. We hebben het namelijk over de toeristen. Want Lon, wat is er nou precies aan de hand?
0: Ja, sommige steden zijn het gewoon zat. Al die toeristen, dat helemaal verdwijnt. Hè. Gewoon de normale manier van doen. Dat er alleen maar ketens zijn. Nou, eigenlijk alle charmante. Dat allemaal, al die steden één grote eenheidsworst worden eigenlijk.
1: Ja.
0: Dat is
1: helemaal vervelend. En bovendien heb je dan ook nog vaak, als er toeristen zijn, die kunnen en snappen de verkeersregels niet, kunnen de taal niet, lopen je onder de voet als je daar met je fiets voorbij komt rijden. Dat is hier in Nederland trouwens wel ook zo, zeg maar. Dus wij vroegen ons af, goh, wat vind jij eigenlijk van toeristen?
0: Ja, nou, dat is wel iets waar mensen meestal wel een mening over hebben.
1: Toch?
0: Ja, dat bleek wel, ja.
1: Zijn er dingen binnengekomen?
0: Dus, zeker. Ik haal er gewoon even een paar uit. Bijvoorbeeld die van Naomi, die zegt prima toch?
1: Ja, prima, dat, toch? Oh ja.
0: Ja, prima toch?
1: Wat vind je van toeristen? Prima toch?
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja, maar Naomi woont waarschijnlijk niet in het centrum van Amsterdam.
0: Dat is een aanname.
1: Oh ja, sorry. Spijt me. Ja, heb je helemaal gelijk. Oké. Okay.
0: Of Mirjam, die zegt dan, nou ja, dit is op jouw kant waarschijnlijk, er is meer dan alleen Amsterdam.
1: Maar en ja, dat weet ik, Mirjam.
0: Ja,
1: dat
0: kan meerdere kanten
1: zelf
0: op, hè, die opmerking.
1: Ja, precies. Ik kom zelf uit Friesland. Dus ik weet in principe, en dat weten de Amsterdammers vaak niet, maar er ligt nog een hele mooie provincie boven in het noorden van Nederland.
0: Ja.
1: Twee zelfs, drie zelfs, vier zelfs.
0: Waar
1: nog een aantal.
0: Ik best weinig toeristen komen.
1: Klopt.
0: Dus,
1: klopt.
0: Niet in ieder geval die busladingen vol met Aziaten en zo.
1: Die
0: en,
1: gaan allemaal naar Giethoorn, trouwens.
0: Ja, schijnt, hè, maar daar ben ik zelf nog niet geweest.
1: Nee, zo hoeft ook niet. Oh. Nee, ja, er zijn genoeg foto's van. Ja, nou.
0: Ja, en Anke zegt, met of zonder rolkoffertje?
1: Die toeristen.
0: Ja.
1: Wat vind je vervelender, Anke? Laat het even weten. Wat vind je vervelender? Zijn het...
0: Dat is wel duidelijk, denk ik.
1: Dat is zeker wel duidelijk. Oké, nou, verdeelde meningen. Vinden we altijd leuk als er meningen verdeeld zijn.
0: Ja.
1: Toch? Zullen wij anders ook even een muzikale reis maken? Even de toerist uithangen in een, aan de andere kant van de wereld?
0: Ja hoor, doe maar.
1: Ik geef je even een hint. Oh, waar gaan we eigenlijk heen zo? Op deze manier. Ja, gaat het zo verraden. De Gibson Brothers. Die gaan zo vertellen waar ze ons meenemen. Lekker swingen. Oh, hoor je dat pianootje? Tot 6 uur is het achteraansluiten op Girl Power Radio. En deze track heet...

0: Een moment zonder jou van Crisscross Amsterdam, Kraantje Papi en Tabitha en Elon. Dit is nou toch wel weer echt zo'n moment dat we even die generatiekloof tussen ons kunnen benadrukken.
1: Vind
2: feestje in de file met achteraansluiten.
0: Want ik was vandaag jaren oud toen ik ontdekte dat dit ook al een geremakede versie is van een nummer. Want jij zegt ineens, dit is toch al een heel oud nummer. Ik zeg, ach nee joh, Tabitha, Kraantje Papi, Crisscross Amsterdam. Dat is nog maar een paar jaar oud. Dat is echt, wat een onzin.
1: Talk to the end, zei jij.
0: Nee. Ja, bijna wel. Maar vervolgens...
1: Nou, toch sfeer inderdaad dat ik hier al in de discotheek op heb staan dansen en playbacken.
0: Nou, en dat blijkt maar weer, Lon.
1: Dat blijkt maar weer, ja.
0: Want we gingen even wat research doen. Jij zegt, hoe heet zij nou? Ik zeg, ja, Tabitha, daar hebben we het over. Nee, iemand anders. En inderdaad, Nasty, hoe moet ik het uitspreken?
1: Ik weet niet van wie het was, maar dit nummer gewoon dat...
0: Uit 96.

0: dit is dus, dit bestaat dus eigenlijk al heel erg lang.
1: Ja, dus voor mij is het niet nieuw, nee.
0: Verdorie. Nou, weer wat geleerd. Maar ik draaide dit nummer omdat ik het even wilde hebben over Tabitha. Ach,
1: ja,
0: gosh.
1: Ach, gut, ach, wat is er gebeurd met Tabitha? Ik heb het gelezen.
0: God. Ja, dat is toch ook wel sneu, ja. In alle eerlijkheid.
1: Het is wel echt voorpagina nieuws.
0: Ja, ja, wil jij het voorpagina nieuws even vertellen?
1: Ik moet even weer terughalen, hoor. Want volgens mij was er iets gebeurd dat de waterschade was het overstroom. Maar precies die details weet ik niet.
0: Nee, nou, die arme Tabitha heeft het afgelopen weekend schrik van haar leven gekregen. Ze heeft namelijk net een huis verbouwd. En ze was eigenlijk een soort van net klaar. En toen kwam ze thuis en stond alles onder water.
1: Nou, ik moet zeggen, ik zou dan ook wel huilen, hoor.
0: Ja.
1: Zo heel zuur, ja.
0: Ja, ja. En ze kwamen aan bij haar huis. En toen zagen ze het water stromen uit elke kier van de ramen. Zo dwars door de hoe noem je die dingen ook alweer?
1: De sponningen.
0: Ja, hoe noem je dat nou?
1: Ja,
0: elke raam. Raam gewoon. Raamkozijn. Zo tussen de raamkozijnen door.
1: Je, ja,
0: ja, gutste het. Oh, dat is toch wel echt heel erg sneu.
1: Oh.
0: Dus ja, en ze heeft ook beelden gedeeld waarop haar de hele vloer onder water staat. Gewoon een paar centimeter. En die arme vrouw ziet er echt afgepeigerd uit.
1: Ja, ik zit te denken, hoe vaak moet je dan die waterstofzuiger liggen voordat je dat... Ja. Ik ga meteen weer in de praktische modus, weet je wel. Hoe krijg je dat? Maar daar heeft natuurlijk bedrijven daar gespecialiseerd zijn, gok ik.
0: Ja, nee, ik vind het ook wel sneu voor haar.
1: Ja, het is wel echt gewoon kloot. Ik vind het geen voorpagina nieuws, maar het is wel echt heel kloot als het overkomt.
0: Ja, klopt. Ik ben blij dat het zomer is ook trouwens. Want stel nou dat het winter was geweest, weet je wat je dan kreeg?
1: IJsklontjes?
0: Ja. Ice, baby. Ja, dat is toch ook lullig, die arme vrouw. VIP. Sterkte, Tabitha. Let's kick it.

0: we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 220 kilometer file in totaal. Je loopt een half uur vertraging op de A2 richting Eindhoven, tussen afrit Budel en afrit Valkenswaard. En op de A2 richting Den Bosch is het erg druk tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Het rijdt langzaam over 12 kilometer met 20 minuten vertraging. De A16 richting Breda, 15 minuten extra tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. En tot slot de A325 richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Gym Class Heroes en Adam Levine hoorde je. Stereo Hearts. Lekker. Even kijken hoor. Even de knoppie weer even zoeken. Die ik nu dus vandaag moet gebruiken. Omdat dat andere knoppie het niet doet. Want ja, tot 6 uur hoor je ons. En dan moet je wel weten waar je naar luistert. Namelijk naar...
1: Feestje in de file. Met achter aansluiten.
2: Ja. Ik wil dus even mensen. Hugo praat tegen zichzelf.
0: Ja.
2: Toch niet. Nee. Ik twijfelde even.
0: Ja, dat is... Nou ja, je kan ook vergeten dat we live zijn bijvoorbeeld. En gewoon... In jezelf
2: praten.
0: Dat
2: zou ons nooit overkomen.
0: Nee, hè, Lonneke? Dat zou jou nooit overkomen.
2: Nooit.
0: Nee, super. Hé, hey, Lonneke?
2: Ja, Huug?
0: Zullen we het even hebben over dat gekke foldertje wat ik vanochtend heb gekregen?
2: Ja.
0: Ja, want ik ging met de trein naar jou toe en dan konden we samen hier naar de studio toe rijden. En ik rij eigenlijk nooit met de trein. Nou ja, zo nu en dan, maar meestal niet. En vanochtend liep ik over Amsterdam Centraal en ik pakte zo dat foldertje aan van iemand. En normaal heb ik het niet zo op foldertjes, maar... Ik dacht nu, ja, deze man zag er zo schattig uit en hij was echt bedreven in zijn werk. Dat ik dacht, ach, ik neem hem wel mee. Ik kijk even wat erop staat. En nu heb ik een soort, en als je via Twitch meekijkt, kun je het zien. Een soort A5 papiertje gekregen waar heel groot op staat. Het houdt niet op. Wacht niet langer met actie, maar kom in. En dan staat daaronder actie. Ja, maar dat staat er dan weer heel erg zo.
2: Ik ben er klaar voor. Wat moet ik doen?
0: Nou, dat heb ik dus geprobeerd uit te zoeken.
2: En?
0: Ja, dat weet ik niet. Dit lezen, dat is één. Dit is één. Okay. Er staat namelijk niet hoe ik in actie moet komen. Er staat alleen dat er dus heel veel conducteurs en NS-medewerkers agressie over zich heen krijgen.
2: Mm-hmm.
0: En dat bijvoorbeeld dat ze daarom in 2024 ook 3 minuten stil stonden met de treinen. En een hoofdconducteur die werd geschopt en geslagen en van de trap gegooid. Ja, het is allemaal best wel heftig. En dat Wouter Koolmees, de directeur van NS, heeft gezegd tot hier en niet verder. Ja, en dat er uiteindelijk, ze zijn ook niet verder gekomen, want er is niks gebeurd. Dat is eigenlijk een beetje het idee.
2: Mm-hmm.
0: Maar er staat zo groot op, wacht niet langer met actie, maar kom in actie. Dat ik denk, ja, wat moeten we nou doen?
2: Precies. Houd
0: wat
2: van, actie. Kom maar.
0: Ik ook. Maar er is geen actie aan verbonden. Er staat niks op dit foldertje.
2: Mm.
0: Het is een prachtig foldertje met een vuist die op tafel slaat van het VVMC met en voor elkaar. Ja. Maar hoe moeten we nou in actie komen dan?
2: Staat er een telefoonnummer op?
0: E-mailadres?
2: Websites?
0: Nee. Nee.
2: Oh.
0: Nee. Ik denk dat wij... Zullen wij dit maar... Weet je, want ik vind het op zich wel heel belangrijk dat we even actie gaan ondernemen.
2: Ja.
0: En ach, zullen wij dan het goede voorbeeld geven? Gaan wij even onderzoeken welke actie we moeten ondernemen?
2: Dat is een goed idee. Goed idee.
0: Okay, dan gaan we dat voor volgende week doen, want morgen ben jij er niet. Maar
2: Hugo!
0: Volgende week ben jij er
2: wel.
0: En morgen ook trouwens. Het is gewoon woensdag namelijk.
2: Ja, god. Op woensdag morgen.
0: Ja, maar op woensdag doen we break de week. Dan gaan we niet dit soort ingewikkelde doen.
2: Nee.
0: Ik ben helemaal in de war met die dagen. Ja, dat is werkelijk
2: gaat
0: waar.
2: Gaat het goed, Hugo?
0: Nee, het gaat helemaal niet goed. Hey, ik dacht wel, we kunnen alvast 1 actie ondernemen.
2: En
0: het juiste nummertje draaien wat hierbij hoort.
2: Ik zit even te denken...
0: Ja, wat zou dat toch kunnen zijn?
2: Ik weet niet. Dat hoor.
0: Ken je dit? Drops of Jupiter. Weet je van wie die is?
2: Nee.
0: Ha, van Train.
2: Ah!

0: Love you, baby.
1: Ja, de powerplaat van deze week. My Oh My van Criss Cross Amsterdam. En voor de verandering is dat eens een keer een helemaal nieuw geproduceerd nummer van Criss Cross. In plaats van zo'n gerecycled oud ding.
2: Wat feestje dan in de file met achter aansluiten.
1: Wat dan zeg maar weer een beest eronder krijgt. Nauwelijks veranderd en heel veel geld mee verdiend wordt. Maar goed, het is een businessmodel en het is catchy. Dus het werkt als een malle.
3: Ja, je moet niet boos worden op Criss Cross. Je moet boos worden op de mensen die het dan kopen of luisteren. Of,
1: nee.
3: Blijkbaar heeft er behoefte aan.
1: Ja, dat is zeker waar. Maar ik ben ook niet boos op de mensen die muziek luisteren. Nee, zeker niet. Nee, dat ga ik. Nee, hallo. Nee. Mensen die muziek luisteren zijn wel heel erg leuk. Het zijn de mensen die muziek maken, die ervoor zorgen. Ja, het is ook een wisselwerking natuurlijk.
3: Ja, ik zeg, en niet alles oud is, hè? Want ik weet niet meer wat je zei, maar ik vroeg wel op aan. Oud en gerecycled.
1: Sorry Lon, ik weet niet meer wat je zei, maar ik sloeg er wel op aan.
3: Ja,
1: dat is toch, daar kun je toch geen...
3: jij bent het, ik geef het.
1: Goed.
3: Maar...
1: Anyway, dat is de powerplaat van deze week. En als je die hoort, dan zijn er vaak drie nieuwe platen die we doorgaan. Tenminste, als je naar achteraan luistert. En dan komen we nu bij de kanshebbers van de powerplaten van volgende week. Want die wisselwerking waar ik het over had, die hebben wij ook op deze zender. We hebben namelijk... Iedere week drie tracks.
3: Ja.
1: En die drie tracks, daar kun jij op stemmen via de website. En dan kun jij bepalen welke jouw favoriete track is. En dan draaien we die het meeste als jij daarop gestemd hebt via de website.
3: Oeh.
1: In veel informatie, ja?
3: Het zou compact kunnen, denk ik.
1: Oké. Okay. Website, drie tracks, stemmen. Daar komt het op neer.
3: En de leukste wordt gedraaid.
1: Precies.
3: Heel veel.
1: Zo simpel kan het zijn, hè?
3: Ja.
1: Dat is toch dat knopje wat nog steeds niet werkt. Waar het een beetje
3: laat
1: steeds
3: uit... Laat het gaan.
1: Oh ja, ja, ja. Laat het gaan. Drie tracks die we hebben is In My Victoria's Secret van Vleur of Love. I Wonder van Sunnery James, Ryan Marciano en Jester's Brain, Unstoppable Rosie. En de eerste die we gaan doen is van Flower of Love. Deze 21-jarige vrouw is al 6 jaar aan het produceren en aan het doen. Ze heeft
3: 21 jaar, zei
1: ze. 21.
3: Jaar,
1: oh. Ja, ze was 15 toen ze begon. En ze maakte ook wel grote indruk, want ze, is, ze mocht met Niall Horan mee op tour. Ze won al een aantal prijzen en ze heeft met grote artiesten samengewerkt. En nu heeft ze een nieuwe track uitgebracht. Dat is In My Victoria's Secret. Het is een ontzettend catchy poppy deuntje wat gaat over in je ondergoed huilen nadat de liefde van je leven het heeft uitgemaakt. Ja, zie je jezelf al staan? Is het herkenbaar, Lonneke?
3: Nee, ik help mezelf niet slaap.
1: Ah, oké. Okay. Nou, dan dat scheelt. Sta je wel eens in je ondergoed te huilen?
3: Nee.
1: Ook niet. Nou... Nou, mocht dat wel zo zijn, dan is dit een heel, heel herkenbaar toontje. In My Victoria's Secret.

0: in My Victoria's Secret Flower of Love kans hebben op de powerplaat van volgende week over, ja, liefdesverdriet. We hebben nog een kanshebbertje over opgekropte emoties. Het is van een Nederlandse band, Unstable Rosie. Zij hebben een track, Yester's Brain. En die gaat vooral met scheurende gitaren over erbij horen, mentale druk en ontlading. Nou, dat is ook wel te horen. Is dat nou iets voor jou?
1: Ik ben benieuwd.
0: Stem erop via de website.

0: Jester's Brain en Stable Rosie kans hebben op de powerplaat van volgende week. En op 29 augustus in het Paard in Den Haag. En er zijn nog kaarten, dus daar kun je heen. We hebben nog één kanshebber voor de powerplaat van volgende week, waar jij op kunt stemmen. En dat is eerlijk gezegd mijn favoriet. Niet omdat ik de DJ's nou zo geweldig vind, maar ik vind de samenwerking fantastisch. Sunnery James en Ryan Marciano. Jij zit mij te gebaren. Wat?
1: Nee, gewoon. Niet dat ik ze, de samenwerking zo mooi.
0: Ja, want dit is echt zo. Want Sunnery James en Ryan Marciano zijn de handen ineengeslagen met het jeugdkoor. Het Mzansi jeugdkoor uit Zuid-Afrika. Dus 's wereldse invloeden in de housemuziek. Ja, fantastisch als je het mij vraagt. Ik vind het heel lekker. En ik ben benieuwd of ze die aankomende zondag ook gaan draaien op Tomorrowland. Want daar staan ze. Sunnery James en Ryan Marciano. I wonder is dit.

0: je nog niet gestemd? Doe dat dan nu. Hè? www.girlpowerradio.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. Nederland is volgend jaar gastland van het Europees kampioenschap padel. De steden waar gespeeld wordt, worden later bekendgemaakt. Het toernooi bestaat uit 3 fases met de finale week van 7 tot en met 11 juli. De Nederlandse mannen zijn al geplaatst voor die week. Zij werden vorig jaar op het EK 4e. Nederland kreeg de voorkeur boven Spanje, Portugal en Duitsland. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. De spits is in volle gang, er staan veel files, maar tot nu toe weinig bijzonderheden. Je loopt onder andere vertraging op de A2 richting Eindhoven, tussen Weert Noord en Leende. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A2 richting Den Bosch, daar is het erg druk tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Het rijdt langzaam over 11 kilometer met 20 minuten vertraging. En je loopt ook 20 minuten vertraging op de A16 richting Breda. Tussen afrit Rotterdam Centrum en afrit Dordrecht Centrum. De A50 richting Os, een kwartier extra tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot slot de A325 richting Duitsland. Want het is druk bij Nijmegen door de bezoekers van de Nijmeegse Vierdaagse. Reken op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Uprising Muse.
1: Feestje in de file met Achter aansluiten.
0: Tot 6 uur. Oh Lonneke, we hebben nog een heel uur. 52 minuten plezier.
2: Nou, wel wat langer dan dat, toch?
0: Nee, het is al 5:08.
2: Ja, nee, maar ik bedoel, het houdt toch niet op als ze zo ophoudt?
0: Oh.
2: Plezier. Nee.
0: Ach, wat is dat toch weer politiek correct? Ja, want dat is zeker waar. Je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. In ieder geval, tot 6 uur heb je heel veel plezier met ons. En dan daarna hopelijk nog steeds heel veel plezier.
2: Ja.
0: Beter?
2: Ja, heel goed. Sorry.
0: Beter, beter. Zullen wij dat plezier anders ook even vergroten van iedereen die nu zit te luisteren?
2: Doe maar. Doe maar. Jij kunt dat ook.
0: Ik kan dat. Oké. Dan gaan we, hè. Want jij bent natuurlijk gewoon in charge. Jij mag bepalen wat wij draaien. Wat wil jij horen om jouw plezier te vergroten? Hoe maken we jouw dag nog beter? Dat is natuurlijk de vraag, als we het hebben, die ik graag stel om iets over 5.
2: En hoe vaak word je dat gevraagd?
0: Om het plezier te vergroten?
2: Ja.
0: Ja.
2: Wat kan ik voor jou doen waardoor jou...
0: Buitenkans.
2: Hoe vaak krijg je die vraag? Dat is inderdaad een buitenkansje.
0: Elke dag weer om 5:05 gaan wij jou vragen. Het is nu al 5:10, maar dat mag de pret niet drukken. Hoe we jouw plezier kunnen vergroten. Welke muzikale motivatie heb jij nodig om deze dag door te komen? Nou, dat kun je op heel veel verschillende manieren doorgeven.
2: Ja, nou, ik ben mijn generatie zoeken. De WhatsApp op 0634606464 via de Twitch-app.
0: Absoluut, kun je gewoon lekker chatten.
2: Via de website mag ook. En dan via het accountje van de WhatsApp.
0: Nou, hartstikke leuk. Hey, en wat moeten ze dan aanvragen?
2: Waar ze zin in hebben.
0: Precies.
2: Laat het weten. Lekker. Maakt niet uit. Gewoon misschien jeugdsentiment. Misschien nu. Leuke herinnering. Nou.
0: Alles mag. Alles kan. Maar deze hoeft in ieder geval niet meer. Want die draaien we nu al voor jullie. Ja, ja, ja.

0: Miley Cyrus en Stevie Nicks. Nee, dat is inderdaad niet niks. Nee, dat is echt een heerlijk nummertje. Ha, grappig, hè?
1: Ja.
0: Och, wat fijn dat jij lacht, Lonneke. Ik ben daar heel blij om.
1: Ah, gelukkig.
0: Ja. Hey, wij vroegen jou. Hoe kunnen we jouw muzikale motivatie hier op deze dag toesturen? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat jouw dag nog beter wordt? Hoe kunnen we jou trakteren op wat meer plezier in de dag? Als je dat nog niet al hebt. Of misschien het vergroten door muzikaal een cadeautje te geven. Mm-hmm. Een cadeautje aan jezelf. Wat is er binnengekomen, Lon?
1: Nou, van alles. Maar ik heb er eentje uitgekozen. Van Jan.
0: Van Jan. En je man. Dat is ook wel eens leuk.
1: Oh, ik dacht ze in je man. Denk, hè?
0: Nee, Jan, een man. Dat is ook wel eens
1: absoluut.
0: Leuk.
1: Maar het luistert best veel mannen, hè?
0: Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Maar ik heb het idee dat over het algemeen de mannen minder reageren. Het zijn toch vaak de vrouwen die appen.
1: Dat klopt.
0: Dus dat vind ik heel leuk. Dus man,
1: maar
0: als je dit
1: niet,
0: hoort.
1: Hulde.
0: Hulde aan Jan. Jan, hulde aan Jan, wat wil je horen?
1: En Jan had dit nummer in 2008 gehoord op een festival. Ik weet niet meer welke, maar het is van Vampire Weekend.
0: Oh.
1: E-Punk.
0: Dat is leuk. Dan ga ik even onderzoeken op welk festival ze in 2008 stonden. En dan kun je ondertussen luisteren naar E-Punk van Vampire Weekend. Ja, goed idee.
1: Yes.

0: Aankomend weekend staat de weekend in Amsterdam. Oh, leuk.
1: Lekker.
0: Zin in. Nog een paar dagen wachten.
1: Ben je erbij?
0: Nee, helaas niet. Nee, achter het net gevist heet dat. Lonneke.
1: Ja, lief Hugo.
0: We hebben weer een probleem.
1: Oh, jee. Wat kan ik voor je doen?
0: Nou, deze keer is het Jort Kelder.
1: Oh ja. Ja, dat zijn veel vrouwen die problemen met Jort Kelder deze week.
0: Zeker na vorige week. Ja. Oh, wat heeft hij toch weer zichzelf in de nesten gewerkt.
1: Sommige mannen leren het nooit.
0: Nee, sommige mannen leren het zeker nooit. Mocht je het gemist hebben, kans is klein. Maar stel nou dat je het gemist hebt. Je hebt niet heel veel gemist, behalve dat Jort een uitspraak heeft gedaan over vrouwen met veel geld. Ja, hij zat in een tv-programma, Huisje Kruisje of zo. In ieder geval het heilige huisje, ik weet het allemaal niet. Het is ook niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat hij het volgende zei. Een arme Jort. Oh. Nou, dit heeft hij in ieder geval gezegd.
2: Er staat eigenlijk niet één vrouw op die haar eigen geld verdient.
0: In de
2: Wacht.
0: Dit heeft toch... dit gaat helemaal fout. Wacht, ik moet het even toch beter... die knopjes allemaal. Oh, jeetje mina. Dit gaat over de quote 500. Dat moest ik er nog even bij zeggen.
1: Dank voor de toevoeging.
0: Ja, jeetje mina.
1: God, het kost ook weinig moeite om er zo tussendoor.
0: Het is jeetje en toen drukte ik het. Nou, in ieder geval, quote 500 staat er zo'n lijst op met de rijkste personen ter wereld. Even van Nederland.
1: Ja.
0: En daar staan weinig vrouwen op. En volgens Jort is dat niet het enige probleem. De vrouwen die erop staan, nou ja, luister maar.
2: Er staat eigenlijk niet één vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft. Ja, van papi, geërfd of met hun vent. Maar zelf een groot bedrijf. Sterker, zelfs op de juniorlijst, die quote nog steeds uitgeeft. 4 vrouwen, allemaal topmodellen. En 1 vrouw met een winkeltje. Nou ja, weet je, het schiet niet op.
1: Nee, tuurlijk, Jort.
0: Wij hebben het even gefactcheckt. Het is helemaal niet waar. Nee, het is niet eens waar. Er klopt helemaal geen zak van wat hij zegt. Er staan namelijk zeker best wel wat vrouwen op. En inderdaad, er zijn heel veel vrouwen die inderdaad een bedrijf hebben overgenomen van hun ouders. Of...
1: Maar voor mij had het niet over de hele lijst, maar in de eerste 50.
0: Jawel, hier, hij zegt, nee, hij zegt serieus, op die lijst, wacht, ik ga het er nog een keer, hij zegt, luister, hij zegt, op die lijst staat geen enkele vrouw die het zelf heeft.
2: Er staat eigenlijk niet één vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft, ja.
0: Ja, er staat niet één vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft. Wat een bullshit, want we hebben even gekeken, bijvoorbeeld Ilona Zumpolle van Vliet heeft ongeveer een waarde van 830 miljoen. En zij heeft niet zelf het bandenbedrijf opgericht, maar wel eigenhandig de waarde van dat bedrijf verdubbeld.
1: Ja, maar dat is waarschijnlijk logisch, vindt Jort.
0: Dat vindt Jort waarschijnlijk logisch.
1: Moeilijk.
0: Ja, nou, dan heb je nog Karin en Edith Obelink. Die namen een kleine winkel, moet je je voorstellen. Gewoon een winkeltje op de straat.
1: Een winkeltje,
0: inderdaad. Op de hoek van de straat over, of misschien het bakkertje. In dit geval was het een kampeerwinkeltje. En zij lieten het uitgroeien tot een gigaconcern. Namelijk Obelink Kampeerwinkel.
1: Zo, ik ben er geweest. Dat is echt huge.
0: Ja, en het heeft nu zij hebben een waarde van 365 miljoen euro.
1: Vind ik toch knap. Volgens mij is het maar 1 winkel namelijk.
0: Dat is... Dat ga ik even... Het zou best kunnen. Dat ga ik eventjes uitzoeken.
1: Het zijn bedragen die ik niet... niet op rekening heb en ook mijn hele leven niet ga verdienen waarschijnlijk.
0: Nee.
1: Ik vind het knap.
0: Ik vind het ook knap. En dan is er nog 1 vrouw en die heeft het wel allemaal eigenhandig gedaan. Namelijk Nina Storms Vleesdrager, ook wel bekend als, wat zei jij nou?
1: Ja, Nina Brink volgens mij.
0: Nina Brink, ja dat klopt. Die schreef als 11-jarig meisje in haar dagboek dat ze later een hoop geld wilde verdienen. Dat maakte ze waar. Ze startte een bedrijf, World Online, een internetprovider, richtte ze in 1995 op en is nu miljonair geworden. Dus zeker, Jort, jij bent...
1: Ja, niet 1 keer. We zijn wel miljonair ben je als je 1 miljoen hebt natuurlijk, maar meerdere malen, toch?
0: Zeker weten. Ja, miljonair. ik dacht, weet je, wat is Jortje nou eigenlijk voor man?
1: Jortje
0: Keldertje. Oh, koedie. Hij heeft een studietje gedaan. Hij heeft er wel 7 jaar over rechten gedaan. Dat is wel schattig.
1: Ja.
0: Hij is ook persvoorlichtertje geweest van een partijtje. En hij heeft wel eens relatietjes gehad. Niet heel veel. Want ik denk dat veel vrouwen snel klaar met dat jongetje waren.
1: Dat denk ik
0: ook. Ja, toch? Ja, die haartjes en die bretelletjes.
1: Het is altijd hetzelfde, hè?
0: Je ja.
1: Wilt toch iets meer seksappeal op een gegeven moment, hè?
0: Ja, dat zou ik zeker wel willen. Het is wel echt een droge bende. En dan heeft hij nog wat prijsjes gewonnen die zijn ego streelt. En
1: zit
0: hij heeft
1: er
0: een...
1: geen Nobelprijs bij?
0: Nou, dat lijkt me niet.
1: Oh, nou ja.
0: Nee.
1: Blaas je hoog van de toeren dan.
0: Ja, een prijsje is het. Ja, en hij heeft een boeketreeksje geschreven waar iedereen van opdroogt. Nou, oftewel, Jortje stelt ook niet zo heel veel voor. Dus wat zeurt hij nou eigenlijk? En die vrouwen hebben het echt wel zelf gedaan. Toch?
1: Zeker.
0: Tja.

0: Twitch Women World kunnen we ook best zeggen. We hadden het namelijk over Jort Kelder die een beetje denigerend deed over een winkeltje. Toen hebben we eigenlijk uitgezocht dat, en hij zei trouwens ook dat veel vrouwen in de quote 500... Hij zei dat alle vrouwen in de quote 500 niet zelf aan hun geld gewerkt hebben. Nou, dat hebben ze wel zeker. Dat hebben wij namelijk even uitgezocht, Jortje. En we hebben één vrouw nog niet benoemd. Die moeten we nog wel even benoemen. Dat is namelijk, zij heet...
1: Eva de Mol.
0: En heeft een vermogen van 5 tot 10 miljoen euro. Nou, die vrouw, en die zet zich ook heel hard in voor eco, voor eerlijke investeringen.
1: Ja, voor vrouwelijke investeerders ook vooral.
0: Ja.
1: Dus dat is, want ik geloof dat maar 10% van de investeringen naar vrouwen gaan. Op het algemeen. En zij richt zich vooral op vrouwen, volgens mij. In ieder geval interessante dame om te volgen.
0: Ja, Eva de Mol, die wilden we nog even benoemen.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is in volle gang. Er staan veel files, maar tot nu toe zijn er weinig bijzonderheden. Wel enkele bijzonderheden op de A2 richting Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 10 kilometer met een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A2 richting Maastricht is het erg druk tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hoft. Dat komt door een ongeluk. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 30 minuten. De A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum een half uur extra. En tot slot drukte vanwege de Nijmeegse Vierdaagse. En dat merk je op de A325 richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Ja, Austin, Dasha. Lekker hoor, lekker, lekker, lekker.
1: Lekker hoor.
2: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Ja, en files zijn er niet zoveel, want iedereen is op vakantie.
1: Lekker, hè?
0: Ja, heerlijk. Oh, gewoon lekker doorrijden. Toch zijn wij er tot 6 uur bij je hier met het leukste radioprogramma van Nederland, achter aansluiten. Mijn naam is Hugo.
1: En ik ben Lonneke.
0: Nou, wat gezellig. En wij zijn deze hele zomer bezig met een roadtrip playlist aanmaken voor jou.
1: Ja.
0: Speciaal voor iedereen die nog op vakantie gaat of misschien terugrijdt van vakantie. Of met het vliegtuig weg, of met de boot, of met de trein, of nou...
1: Get to the point.
0: Nou, mijn punt is dat je gewoon muziek nodig hebt als je op reis gaat.
1: Ja.
0: Want reizen zonder muziek is een beetje hetzelfde als veterschoenen die niet gestrikt zijn. Het is heel onhandig en niet zo chill lopen.
1: Ja, ik ben nog even de vergelijking aan het verwerken, maar...
0: Je bent nog even de vergelijking aan het verwerken. Ik vond het best een goeie.
1: Ja, maar denk het wel, maar ik ben hem dus nog aan het verwerken.
0: Oh, dat is goed. Moet ik je even de tijd geven?
1: Nee. Ga maar door.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Maar jij, eigenlijk is het aan jou de beurt, Lonneke, want jij mag namelijk een nummertje gaan toevoegen in die playlist.
1: Ja, ik vind dat best een verantwoordelijkheid.
0: Dat snap ik. Voel het ook als verantwoordelijkheid, want het moet een goede playlist worden. Eén keer zo'n verschrikkelijke track erin en het is verpest voor iedereen.
1: Dat is zo. Dan zal ik maar gaan zeggen. Push It van Salt op.
0: Oh.
1: Dat is toch... Sla ik altijd op aan, weet je. Daar moet je op gaan dansen of meezingen. Of echt een... trip back to memory lane. Waar gewoon in de disco op stond. Eerst, eigenlijk mijn gevoel echt power van de vrouwen. Die lekker zo stonden te zingen. En met een boodschap. En ruimte innemen.
0: Ja, en je weet dat het een roadtrip playlist is. Hè? Dus dat we eigenlijk op zoek naar...
1: Ja, maar ook ruimte innemen.
0: Oh, oké. Ja, maar ik bedoel zeg maar ook... Hè, misschien heb je zelf wel eens een keer iets meegemaakt met dit nummer op roadtrip. Of... Dat weet ik veel. Dat het,
1: ja, met alles. Want is een roadtrip, dan overzie je het leven weer, laat maar zeggen. Ja,
0: ja
1: voor
0: zo.
1: Mij een beetje. Maar
0: het is niet dat jij dit altijd.
1: Roadtrips,
0: dit is niet, ja, maar het is niet dat jij dit altijd ging draaien als je op roadtrip ging. Of...
1: Nee, ik had dat zoveel invloed.
0: Jongen.
1: Mocht daar nooit iets van vinden, laat maar zeggen.
0: Nee. Dus...
1: En ik kom er uit de tijd met de roadtrips dat je een krakende radio had. Dus dan moest je maar geluk hebben wat er gedraaid werd.
0: Oh, dus speciaal voor iedereen die ook niet mocht verzinnen wat er in die roadtrip playlist mocht.
1: Misschien
0: omdat ze
1: wel.
0: Werden overspoeld door andere mensen. Voeg jij deze toe?
1: Nee, maar het is gewoon steeds leuk als je een roadtrip en dit nummer, dan ga je gewoon op. Ga je op aan? Ga je op mee?
0: Nou, super. Dan voegen we hem toe aan de roadtrip playlist.
1: Okay.
0: Push It erin van Salt-N-Pepa.

0: Push It, Salt and Pepper, het roadtrip nummer van Lonneke.
1: Yes, ja. Lekker.
0: Oh, heerlijk. Ik vind het ook wel lekker hoor. Ik moest alleen eens even wennen aan dat dit jouw roadtrip nummer was. Maar ik neem mijn woorden terug. Ik vind het eigenlijk een heel goed roadtrip nummer.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: En ik mag nu ook een nummertje toevoegen. En ik denk dat het daar nog veel meer op aan te merken is. Want ik zat er net over na te denken. En toen dacht ik, ja, dit is volgens mij helemaal niet echt een roadtrip nummer. Maar voor mij is dit een roadtrip nummer. En dat is precies waar die playlist om gaat. Mm-hmm. We hebben namelijk roadtrip nummers op de Girl Power Radio roadtrip playlist. Kun je op Spotify volgen. Kom je via Spotify. Of via de website. Dan scroll je helemaal naar beneden en dan zie je daar de playlist staan. Daar voegen we alle DJ's en co-hosts hun muziek in voor de roadtrip. En ik ben een paar jaar geleden met een vriendin van mij zijn wij naar Zweden gegaan om te wild kamperen. En dat was echt heerlijk. Echt fantastisch in een hele oude auto. Een Daihatsu Core voor de kenners. En dat was een bakkie uit, 97. En geen stuurbekrachtiging, helemaal niks. En op een gegeven moment kwamen we ook bij de veerpont aan. Die ons dan naar de overkant zou moeten brengen vanaf naar Zweden. En toen zei degene die de ticket verkocht, die keek ons aan en die zei... jullie gaan met dit autootje daarheen. Oké. Nou, dan is de ticket voor de boot duurder dan de auto, denk ik. Pardon? Maar hij had misschien wel een punt. Nee, dat viel wel mee, want het autootje was echt fantastisch.
1: Maakt niet uit. Als het je eerste auto was, iedere eerste auto is fantastisch.
0: Iedere eerste auto. Het was niet eens mijn eerste auto. Het was de auto van de moeder van Sarah, degene met wie ik daarheen ging. En we hebben de hele vakantie lang... Sarah kan heel goed zingen, ik iets minder. Maar zij heeft mij de hele vakantie lang geprobeerd te enthousiasmeren om te zingen. Dat is haar uiteindelijk gelukt. En dat kwam door dit nummer van Teddy Swims. En daarom moet hij van mij in de roadtrip playlist. Lose Control. Oh,
1: lekker.
0: Ik zal niet voor jou zingen hoor, maar...

0: namens mij toegevoegd aan de Spotify Roadtrip playlist van Go Power Radio. Lose Control, Teddy Swims hoorde je. En omdat ik daar altijd in mee, of dit nummer mij heeft overgehaald om te gaan zingen in de auto. Tja.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: We gaan, het is weer dinsdag.
2: Ja, dus dat betekent complimentenmomentje.
0: Ja, wij gaan weer je gratis bezorgdienst uithangen.
2: Ja, want complimentjes maken het leven mooier.
0: Complimenten maken.
2: Geven en om ze te krijgen.
0: Ja, absoluut. Geven is leuk, krijgen is ook heel erg leuk. En wij combineren dat door ze te bezorgen.
2: Ja,
0: zeker. Dat is eigenlijk wat we doen. Wie wil jij in het zonnetje zetten en waarom? Dat willen wij graag van je weten.
2: Laat ons weten en dan kunnen wij die gratis bezorgservice spelen.
0: Absoluut. En dat mag iedereen zijn. Dat mag je moeder zijn. Dat mag ook het buurmeisje zijn. Het mag ook degene.
2: Alles mag.
0: Ja, een sporter mag ook.
2: Een groep mensen.
0: Ja, zeker.
2: Wat voor jou prettig voelt.
0: Een leraar van vroeger of van nu.
2: Ja.
0: Je rijinstructeur.
2: Heel makkelijk.
0: Och, wat kun je toch veel mensen een compliment geven. Dus ja. Wie wil jij een complimentje geven? Wij gaan dat voor jou bezorgen. Laat het even weten.
2: Zo, genoeg gepraat, Hugo.
0: Nee, ja, maar ik wil mensen activeren. Je moet complimenten geven.
2: Dat klopt.
0: Ja. Dus hoe doen ze dat?
2: Complimenten aan de mensen die een complimentje gaan geven. Nou ja, via de WhatsApp. 06-34-60-64-64. Via de Twitch-app. Of via de website. En dan kan je op het icoontje klikken. Lekker appen, lekker berichten. En wij doen de rest.
0: Wij doen de rest. Hartstikke leuk. Wie wil jij een complimentje geven vandaag?
2: Ik heb er lang over na zitten denken. Maar het is een beetje afgezaagd misschien. Ik heb toch weer... De WK was de afgelopen tijd. En daar heb ik me...
0: Oh, echt?
2: Ja, zou ik bijna gemist hebben. Heb ik me toch een beetje zitten ergeren aan een bepaalde... mentaliteit bij het voetbal. Van,
0: ja.
2: Je kijkt naar me en ik laat me vallen, want je keek verkeerd en het doet pijn en ik ga je lopen rollen over
0: ja.
2: de grond.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan denk ik, er zijn zoveel sporten, zoveel geciviliseerder, waar er gewoon kan gebeuren, help iemand weer op. En dus eigenlijk iedere andere sport waar sportief met elkaar omgegaan wordt, mensen tegen hun vlies kunnen, je mag natuurlijk je emotie tonen, maar ook win gewoon op een eerlijke manier en niet dat op de grond rollen. Alle sporters die zich sportief gedragen, die niet zomaar op de grond gaan liggen.
0: Kijk, dat dus elke sporter die tenminste sportief speelt. Die
2: mag ook een voetballer zijn, laat dan een weerstander gewoon echt een groot voorbeeld.
0: Nice, leuk.
2: Ja,
0: dankjewel.
2: Ja,
0: ik wil, we hebben het er net even over gehad. Ik wil Eva de Mol een compliment geven. Voordat ze zich zo ontzettend hard inzet voor een eerlijker businesswereld. Waarin vrouwen ook meer, waar meer vrouwelijke investeerders rondlopen. En ze blijft ook heel erg rustig elke keer als zij de wind van voren krijgt. Ze schrijft columns in de quote. En ze heeft gewoon best wel. Ja, ze is gewoon hard bezig om het de wereld wat eerlijker te maken. Dus die wil ik een complimentje geven. Eva de Mol, alsjeblieft.
2: Mooi compliment, Hugo.
0: Dank.
2: Goed bezig.
0: Dank. Nu jij nog. Wie wil jij een compliment geven? Laat het weten.

0: tent of in de radiostudio, zoals hier bij Achteraansluiten.
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: En we gaan complimenten bezorgen.
2: Ja, hier is de bezorgdienst van Girl Power Radio voor alle mooie complimenten.
0: Oh, en er zijn toch weer mooie dingen gezegd.
2: Door Helien. Het zit een beetje dezelfde lijn als ik. Aan de Spaanse spelers. Hoe zij zich sportief hebben opgesteld ten opzichte van de Argentijnse spelers.
0: Wat een top compliment.
2: Dat snap ik inderdaad. Dat was ook niet heel moeilijk.
0: Lindsay die zegt, het animatieteam hier op de camping in Frankrijk. Heerlijk mama tijd. Complimenten. Ja, dat snap ik ook.
2: En Alexandra. Aan mijn man die vanavond het eten kookt en alles uit de kast haalt.
0: Complimenten man van Alexandra. En dan heb je Johan nog. Die wil graag complimenten geven aan Marja. Nou, Marja, alsjeblieft.
2: Alsjeblieft, inderdaad.
0: En met deze vrolijke noot komen wij weer aan het einde.
2: Aan het einde van dit mooie radiofeuilleton.
0: Ja, dat is zeker waar. Na 6 uur hoor je nog Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Chris Cross Amsterdam. Nou, er komen nog veel meer mensen aan die je niet wil missen. Dus je kunt lekker de radio aanhouden. En dan wens ik een hele fijne avond.
2: Ik ook.
0: Tot snel.
2: Tot de volgende keer.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: some good times.
1: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
2: Nee?
1: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer...

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie starten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. Twee piloten van luchtvaartmaatschappij Swiss zijn in mei vlak voor een vlucht vanuit Genève uit dienst gehaald nadat collega's hadden gemeld dat zij na een avond doorhalen nog onder invloed waren. Ze werden in hun hotel vervangen door andere piloten. De betrokken A220 piloten vliegen voorlopig niet. Het onderzoek loopt nog. Twee brandweerlieden zijn omgekomen tijdens het blussen van een brand in Mérignac nabij luchthaven Bordeaux. Dat meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez in het parlement. Volgens BFM TV stond 6 tot 8 hectare in brand. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Op beelden is te zien dat het vuur oversloeg van natuur naar gebouwen. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz probeerden ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagterecord voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. Tientallen toeristen zijn ziek geworden na een incident met de waterzuivering van een hotelzwembad in Benahavís, nabij Marbella. Vermoedelijk kwamen door een defecte pomp giftige gassen vrij. Vooral Britten raakten onwel. 4 slachtoffers, onder wie 2 kinderen, werden in het hotel behandeld. Anderen gingen naar het ziekenhuis. De oorzaak wordt onderzocht. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. 2 brandweerlieden zijn omgekomen tijdens het blussen van een brand in Mérignac, nabij luchthaven Bordeaux. Dat meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez in het parlement. Volgens BFM TV stond 6 tot 8 hectare in brand. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Op beelden is te zien dat het vuur oversloeg van natuur naar gebouwen. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: je weet dat. Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad,
1: mijn stad, mijn stad, mijn stad.

0: Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad,
1: mijn stad, mijn stad, mijn stad.
0: Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro. Ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. Tesla rolt AI-chatbot Grok uit naar Nederlandse bestuurders van de Model S, Model 3, Model X en Model Y. De assistent kan onder meer navigeren, handsfree bellen en advies geven over het gebruik van de auto en dashboardwaarschuwingen. Grok biedt verschillende persoonlijkheden en werkt met een abonnement of wifi. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagte record voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Anders-variant op cruiseschip Hondius, waarbij drie doden vielen, te hebben ingedampt. Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op Brits verzoek. Andrew wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over uitlevering is nog onbekend. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagterecord voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Don't put your blame on me.
1: Ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij drie doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

ligt aan een parfum met je zijn touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

maar de blok die is heet. Al het geld is mijn papier, je neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen, heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk, bro, het moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zag

Ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op